0: Helaas moeten we dus praten op Tina B. Einde van deze used to be.
1: Jawel.
0: En het rijmt ook nog.
2: En is nog mooier. It's funny to the B.
0: Jawel. Gaan we rijmen.
1: Ik rijm, jij rijm.
0: Als ik ga rijmen, ga jij blijven.
1: Anyway, het was weer gezellig, man. Heerlijk om dit soort muziek weer eens te horen.
0: Ja, ik kan alleen op de woensdagavond. En zoals ik begrepen heb, binnenkort een party van Jezus. Maar dat nog niet zeggen, hoor.
2: Nee, nog niet. We komen naar buiten ermee.
0: Ja.
2: Voor de 80s lovers,
1: liefhebbers.
2: SC's in de maak.
0: Ja. Deze aflevering wordt de volgende week woensdag herhaald.
2: En dan de nieuwe aflevering, dan komen we met Buy Me Lonka.
0: Bijna Lonka.
2: We gaan gewoon heel pakken aan Lonka.
0: Ja.
2: Maar dan wat voor je, is dat wat de trangen toch?
1: Ja.
2: Ik ben als je kisten hebt. Geen kisten.
0: Kisten.
1: Maar ik hoop dat de mensen hebben genoten weer in.
0: Jij hoop, ik ben ervan overtuigd.
1: Nee, ik geniet altijd van audio's. Jawel.
2: Just like Tina B said, busy, busy, like a bee. Mm. And so I'm out of here for today.
0: Ja, en dat was hem.
2: Thank you.
1: Dank je wel.
0: We zijn vandaag op een heel ander soort geweest gestopt, merk ik. Er is niks meer af te draaien. Inderdaad, dat was used to be. Greg, bedankt voor het komen, jongen.
1: Jawel, graag gedaan. En we save the best voor next week. Over 2 weken.
2: Over 2 weken.
0: Nou, we laten dan ons herkenningsnummer even langskomen. En tot de volgende week.
2: I thank you.
0: Doei.
1: Doei.

0: Slim FM. Inderdaad, de
1: number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim, unbeatable.
1: Number one.
0: Number one.

Mais pour aller.

is LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag. Keep

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: geen stress, blijf nog
1: ik
0: geen
1: van je afwachting. Ik zal je met me strijden tot het eind. Ze vraagt me wanneer skip je al die ootjes.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Vant du ohir, vant hod de aver hoste.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. We willen de Heer bedanken voor zijn liefde, voor zijn genade. Dat hij ons deze vroege ochtend wederom gegeven heeft genade. Om op te mogen staan. Om te mogen luisteren naar zijn stem. Maar bovenal dat de natuur zich ook mag uitspringen. Dat de natuur zich ook mag uitzingen. Als u goed luistert, dan hoort u op de achtergrond het gezang van de vogels. Ook zij zijn blij. Ook zij maken op hun eigen wijze, maken ze hun schepper groot. De schepper die hemel en aarde geschapen heeft, die u en mij geschapen heeft, de bomen, de bloemen, de bossen, de vogels, de vissen, de dieren. Het is een genade als we deze ochtend mogen opstaan in het land der levenden. Het is een genade, lieve mensen, dat de adem die de schepper aan ons gegeven heeft, dat we dat niet voor granted mogen nemen. Weet u, lieve mensen, als ik deze ochtend tot u spreek en tegen u mag zeggen, over u mag zingen, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste, dan doe ik dat vanuit een hart van dankbaarheid. Vanuit een hart van besef van wie God is. En dat we het leven niet voor granted mogen nemen. Een paar dagen terug werd ik opgeschrikt. Toen ik 's morgens vroeg een van mijn buren zag kloppen op zijn huis. Op de ruiten. En ik dacht van, nou ja, het is oké. En om de middaguren te moeten vernemen dat zijn vrouw was overleden. En men vond haar daar nadat de deur opengebroken werd en ze niet reageerde. Vond men haar daar. Gisteren werd ik wederom opgeschrikt vanwege het feit van het plotseling heen gaan van een gemeentelid, een dierbaar gemeentelid. Weet u, lieve mensen, dagelijks worden we opgeschrikt als we kijken in de kranten. Dan zien we dat jonge levens weggerukt worden. We zien wederom een fenomeen van lijken die gevonden worden in huizen in staat van ontbinding, of de lijken komen aandrijven of personen worden vermist. En we weten niet wat het lot van deze mensen is. Dit moet ons tot het besef brengen, lieve mensen, dat zoals het woord zegt, we zijn als een adem. Een bloem dat plotseling prachtig staat en het volgende moment er niet meer is. Dit moet ons tot het besef brengen dat we ons bewust moeten zijn dat wij God, onze schepper, als de Allerhoogste Heer hebben, met wie wij dagelijks in contact kunnen treden, gewoon vanwege het feit dat we mens zijn, dat hij ons geschapen heeft en dat we het bewustzijn moeten hebben dat we ten alle tijden tot hem kunnen gaan. Precies waar u zit deze morgen, aan de radio gekluisterd, of misschien bent u bezig zich klaar te maken om naar uw werk te gaan, of misschien bent u bezig te zorgen voor iemand die zelf de hulp niet, zichzelf niet kan behelpen. Misschien bent u in het bad
waarmee u ook bezig bent, lieve mensen. Laten we niet vergeten dat er een God is. Dat er een schepper is die u en mij geschapen heeft. En bemoeienis met ons leven wilt hebben. En tot ons wilt spreken. Laten we niet vergeten, lieve mensen, dat het kennen van de Heer het begin der wijsheid is en genadevol is. Laten we niet vergeten, lieve mensen, dat wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kunnen we doen als rechtvaardigen? U bent toch een rechtvaardige? Laten we niet vergeten om dagelijks de motieven van onze harten te checken. Met welk motief doen we wat we doen, zeggen we wat we zeggen? Zijn we een deel van de hulp of zijn we een deel van het probleem? Lieve mensen, de tijd is kort. De tijd is kort. Maar Gods genade is eeuwig. Gods genade, lieve mensen, is zo hoog en zo groot de hemelen zijn boven de aarde. En hij zegt in zijn woord, hij doet onze zonden, zover het oosten van het westen is, de hemel en de aarde, doet hij onze zonden, onze ongerechtigheden. De zaken waarmee we met elkaar overhoop zitten, waardoor we niet met elkaar langs één deur kunnen gaan of elkaar verkeerd begrijpen, verkeerd bejegenen. Waar we elkander oordelen, veroordelen of met een kwaadwillige blik over de ander spreken. Die dingen doet hij weg. Maar hij wil dat wij tot het besef komen als mens dat hij God is. En dat hij over ons waakt. En dat hij naar ons luistert. Hij wil dat we hem op die eerste plaats zetten. Hij wil dat we hem erkennen als onze Heer en als onze God. Als het fundament bij u geschonden is, als het fundament bij u gebroken is, of als u misschien geen fundament heeft, waarvan u zegt, ik begin de ochtend met het erkennen van de Allerhoogste God. Ik begin de ochtend om hem eer en prijs te geven, opdat hij mijn paden recht kan maken, dan wil ik u bemoedigen deze ochtend. Pak de draad op. Als u daarmee luistert deze ochtend, zeg niet van ach, ze praat maar. Maar laten we al deze dingen die ik heb opgenoemd deze ochtend de revue laten passeren. En laten we onze dag beginnen met Christus Jezus. Hem die voor ons tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Opdat we met z'n allen kunnen zeggen, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste. U bent zeer hoog verheven boven al wat lief. Zullen we onze hoofden buigen, lieve mensen? Vader, we willen u bedanken voor deze vroege ochtend. We willen u bedanken, Abba Vader, dat u ons, Heere mijn God, erbij bepaalt deze dag dat we u nodig hebben als mensheid, als persoon, als individu. Heere, dat we het zonder u niet kunnen maken. Heere, als we deze dag de straat op gaan of bezig zullen zijn met onze dagelijkse bezommelingen,
mag het zijn, Heere, dat u woning maken in ons hart. En dat we het diepe besef mogen hebben dat u er bent. Dat u onze schepper bent en dat u ernaar verlangt om een relatie met ons te hebben. Vader, hier zijn wij deze ochtend. Als volk, als natie, als persoon. U kent ons allemaal. U weet precies wat er in ons hart omgaat en u weet precies wat onze gedachten zijn. U weet precies wat we deze dag zullen doen. Wat goed is en wat niet goed is. Maar daarom willen wij u bedanken. Dat uw Heilige Geest ons mag leiden. Ons mag overtuigen. En dat ons geweten, Heer mijn God, niet afgestomd zal zijn. Maar dat u door ons geweten tot ons wilt spreken. Spreken wanneer we een verkeerde beslissing zouden nemen. Of een verkeerde handeling zouden plegen, dat niet tot eer en Gods vrucht strekt. Daarom, liefdevolle Vader, dank ik u dat ik zo deze ochtend de totale natie Suriname, ons volk aan u mag opdragen. En in ieder die luistert, Heer, dat u bemoeienis heeft met zijn of haar leven. En dat we met z'n allen u toestaan om ons te leiden. We willen u bedanken voor uw zegen, voor uw bescherming, wetende dat u God bent. We eren en we prijzen u en we danken u deze ochtend dat het uw genade is dat we wederom gezamenlijk voor uw aangezicht mochten komen. Dank u, Vader. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik wil u groeten. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Giovanni na

0: the notification on LIM.
1: Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Lim FM.

Vers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
2: Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: track. Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: MMP Records.
3: Kemasa gangadu. Die woko die manda fukuru akina wakabadu eti. Utawakti more blessed if you eti furonta. Okay?
4: Okay.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: kreten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. Lim FM. Inderdaad, de andere.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

takis manalontu, tide, da ukondoro baka nangan abeskopu of tevel, na odofuna di. En abeskopu of tide, da takso. Yu jikes kesip chief finger. Ey grabo, erano. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chifinga. Agrabo erano. Shoot.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 10 september. Chinese taaiensoep met gerookte kip, spaghetti bolognese, rund, zoetzure kip en masala vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamowijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: go.
1: Hey, Biggie, stand up. Want everyone on professional junta. Na en browser in deniman. If you ready for start na nga one new stable job. If you ready for rock up BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners. Na nga de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

samensuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Goeiedag, welkom tot deze korte nieuwsuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 10 september. Minister Melvin Bova van Buitenlandse Zaken heeft op maandag 7 september in de International Mall of Suriname tijdens een receptie ter gelegenheid van de 204e Onafhankelijkheidsdag van de Federatieve Republiek Brazilië de nadruk gelegd op de bijzondere betekenis van dit jaar, waarin Suriname en Brazilië 50 jaar diplomatieke betrekkingen herdenken. De bewindsman verwees naar zijn officieel bezoek aan Brazilië in februari en de missie van president Simons naar Brazilië in mei op uitnodiging van president Lula da Silva. Tijdens deze bezoeken werden meerdere overeenkomsten en memoranda of understanding ondertekend op terreinen als veiligheid, defensie, sociale huisvesting, landbouw, gezondheid en handel en toerisme. Volgens de minister is het partnerschap tussen Suriname en Brazilië gericht op het omzetten van politieke wil in concrete kansen en tastbare voordelen voor beide landen en volkeren. Minister Bova onderstreepte dat Brazilië voor Suriname niet slechts een buurland is, het is een strategische partner en bondgenoot in de ontwikkeling van de regio en het behoud van het Amazonegebied. Via de Braziliaanse samenwerkingsorganisatie heeft Brazilië bijgedragen aan capaciteitsopbouw in onder meer landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en cyberveiligheid. Ook wees Bova op de solidariteit van Brazilië in tijden van nood, zoals het leveren van medicijnen en humanitaire hulp. Diplomatie draait in wezen om mensen. De echte waarde van partnerschap ligt niet alleen in wat we ondertekenen, maar in wat we samen realiseren, zei minister Bova. Hij vroeg de Braziliaanse ambassadeur om de felicitaties van Suriname over te brengen aan president Lula en hij benadrukte dat de volgende fase van de bilaterale relatie wordt gekenmerkt door nog meer vertrouwen, diepere samenwerking en concrete vooruitgang. Eugène van der San, gewezen voorzitter van het onderhandelingsorgaan, heeft gisteren in ons praatprogramma Bakan Natori, net als de huidige voorzitter van het onderhandelingsorgaan, de heer Delano Landvreugd, aangegeven dat de uitbetaling van de 15% loonsverhoging de uitvoering is van een wet en niet te stuiten is middels afspraken tussen bijvoorbeeld de president en de rechterlijke macht of vanwege de verontwaardigde publieke opinie.
1: Het vloeit voort uit de wet. Dus anga mofotaki inoma chencha wet. Linksom, rechtsom, assembleeleden hebben gezegd, die hebben gezegd dat de noani de noteken en dat soort dingen. Dat speelt niet hier. Hier is een kwestie van een wet. Het heeft te maken met die koppeling wanneer de overheid een loonronde geeft. Een loonronde betekent dus verhoging van inkomsten voor alle werkers die voor de overheid werken, dus voor alle landsdienaren. En landsdienaren zijn ambtenaren en arbeidscontractanten. Dus voor allemaal geldt dat ze die verhoging gaan krijgen. De overeenkomst is de basis van die verhoging. Maar die verhoging vloeit voort uit die wet. Dus waar het om gaat is dat die wanning, of je no wanning, dus masatak dat noem kiezen, linkstak dat noem, dus aan dat neuroko doro, dus matakan de mofuma neuroko doro, omdat a wet een bepaalde opsa. En dan wanneer het is, die overeenkomst is getekend, dan komt die wet tot werking en dat betekent dat het uitbetaald moet worden aan alle mensen die Eurocogilanti. Dus aan alle landsdienaren. Dat zijn ambtenaren als arbeidscontractanten. Al die mensen krijgen het. Dus dat is de stand van zaken. Zo werkt dat ding. Aan enige fasie van Dinsmazatak Dinawani kan go in werking is dat men die wet ontkoppelt naar een loonstructuur. Maar een wet nog ontkoppelen aan een loonstructuur. Dus dat is een probleem. En voor ontkoppelen een wet naar een loonstructuur is ook niet zo moeilijk. Maar dat je kon een systeem. Een systeem ook zo. Dus vandaar dat men niet gauw geneigd moet zijn om te gaan ontkoppelen. Want dat systeem voor een betaling voor land die euro of zo. Je nog aan de ontkoppeling.
0: Dat van er is met de rechterlijke macht afgesproken dat zij het niet gaan krijgen, is onmogelijk, is een mofotaki.
1: Is een mofotaki, werkt niet.
0: We zijn van de San, bestuurskundige, gisteren in ons praatprogramma Bagadnatori over dit onderwerp, welke dus nog steeds bediscussieerd wordt. VAP-fractieleider Aziz Gadin heeft intussen een spoedbrief gericht aan de president met als inhoud het stuiten van de doorwerking van de loonsverhoging voor de politieke top.
2: Ik heb de president gevraagd om de koppeling, tenminste de verhoging, die 15% aan landsdienaren die gegeven is, om dat wel toe te kennen, maar vooralsnog om dat deel dat ook aan de directeur van een ministerie wordt gegeven, om dat aan te houden. Dus de rest wel, alleen van de directeur niet. Waarom? Dat kan bij resolutie door de president wel gedaan worden. Want wat er gebeurt, als die van de directeur doorgaat, gaat die van de president dan ook door. Dus, want dat is gekoppeld. Dat wordt dan 4 maal meer bij de president. En je begrijpt, wanneer die van de president doorgaat, dan gaat van alle andere politieke functionarissen, ministers, DNA-leden, allemaal, gaat dan ook door. Dus wat we gevraagd hebben om dat even aan te houden, alleen van de directeur, niet van de ambtenaren, omdat ook een initiatiefwet onzerzijds wordt voorgesteld om die koppeling los te laten. En ik zeg die koppeling loslaten. Deze discussie werd gevoerd tijdens de totstandkoming van geldelijke voorzieningen. En ik was een voorstander van een vast bedrag voor de president. Men vond de overige leden, of een deel van de leden, vond nee, laten we dat koppelen. En die koppeling is dan gebleven. Maar ik zou voorstellen om die koppeling los te laten. En wanneer het nodig is dat er, laten we zeggen, voorzieningen in getroffen dienen te worden vanwege inflatie en noem maar op, dat er een looncorrectie zou moeten komen voor de president en overige politieke ambtsdragers, dan zal dat plaatsvinden middels een goedkeuring van het parlement. Maar vooralsnog, om zo een koppeling door te voeren, ik denk dat dat geen goede zaak is. Maar als het eenmaal uitgegeven is en wordt, is het lastig om terug te draaien. Dus vandaar dat ik spoed gevraagd heb. Hou die van de directeur even aan. Laten we, als het parlement in oktober begint, dan uw wetswijziging doorvoeren, zodat dan de directeur weer kan krijgen en de politieke ambtsdragers dat die zullen krijgen. Die 15% geldt voor alle ambtenaren, dus dat gaat door. Alleen van de directeur zou aangehouden moeten worden, zodat de president, ministers en alle andere politieke ambtsdragers dat niet krijgen. Alle ambtenaren, alle anderen, die van de directeur is alleen maar om even aan te houden, die van de directeur alleen, Dus dat kan weggehaald worden en dat even aangehouden worden. En nadat die wetaanpassing goedgekeurd wordt, kan in oktober kan de directeur dat wel krijgen. Van de directeur werkt niet naar beneden. Okay. De ambtenaren is een bezoldigingsreeks. Dus zij krijgen dan dat alles. Wat er wel gebeurt, als de directeur dat krijgt, de president, de bezoldiging van de president, is 4 maal die van de directeur. En alle andere politieke ambtsdragers, dat is gekoppeld aan de president. Dus dat wil zeggen, een minister krijgt 60% van de president. Een DNA-voorzitter kreeg 85% van de president. Een DNA-lid kreeg 60% van de voorzitter van DNA. Dus alles is gekoppeld met de president. En waar ik steeds voor gepleit heb, laat die koppeling niet zijn tussen directeur en de president. Wat er zou moeten gebeuren, je indicatief kan je nemen, laten we zeggen het is 4 maal ongeveer. Maar als die van de directeur ooit aangepast wordt vanwege de ambtenaren, dan gaan we kijken, is het op dat moment wel gunstig om dat van de politieke ambtsdragers ook aan te passen, dan wordt dat aangepast.
0: Fractieleider van de VHP, Aziz Gayadin, heeft dus een brief gericht aan de president met zijn voorstel. Later in ons praatprogramma Bakkenatori komen we hierop terug. Rabin Parmisser, hij is de fractieleider van de NDP, vindt dat er te veel open vragen zijn over een aantal zaken. Zijn onvrede hierover heeft hij niet onder stoelen of banken geschoven tijdens de laatste vergadering van de Nationale Assemblée. Parmisser vroeg om duidelijkheid.
3: Laten we het hebben over de quick politiepost Gijsplein. Ik hoef daarover niet uit te weiden. Iedere keer worden we gestuurd naar het Openbaar Ministerie, maar de minister heeft overleg, de regering, met wat is de stand van zaken concreet? Waarom kan er geen duidelijkheid komen over de bouwsels op de bermen van onder meer Jan Steenstraat, et cetera? Ik had gehoopt dat het al lang geboeldozerd was, maar het is nog niet gebeurd. De diefstal van 4 kilo goud uit een kluis van Grasalco, hoeveel maanden terug is dat gebeurd? Nog steeds geen helderheid. Over de 2 trucks Janide en Coroni, wat is de stand van zaken? Of gaat dat ook in een doofpot van zoveel maanden dat we nog met onderzoek bezig zijn? Nee, dat kan niet, voorzitter. Welke maatregelen zijn er getroffen tegen het bedrijf verantwoordelijk voor de vissterfte in Saramaga rivier? Welke maatregelen concreet? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie gaat voor de schade opdraaien, voorzitter? En dan, een groot deel van ons binnenland begint nu onder de Mennonieten te vallen, voorzitter. We hebben keer op keer duidelijkheid hierover gevraagd. En er schijnt een hele lijn, gaat u in de pers, wat er in de lijn gegeven wordt over de Mennonieten en drugskartels en noem maar op. Daarom willen we duidelijkheid hebben, voorzitter.
0: Rabin Parmisser, NDP-fractieleider, wil na de recesperiode de vragen beantwoord hebben. Einde van deze korte nieuwsuitzending. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

komen we er even tussen om u aan te geven dat wij vanwege een dringende technische ingreep helaas de uitzending zullen moeten staken voor enkele minuten. Houdt u daar rekening mee. Wij gaan dus uit de lucht vanaf dit moment en we zijn er strakjes weer. Graag uw begrip. Geen paniek. Er is niet veel aan de hand. Tot straks.

Dit is het menu van Eethuis Esselina. Vandaag donderdag 10 september. Wij eten sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moksalisi met gerookte kipperdoor, add-on zoutvlees en of agoutere, gebakken vis met oma's speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes, rookworst, add-on zoutvlees en of agoutere, masala rund mix aardappel en bokking met ei. Als groente, kouseban, klaroen en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esselina. Anjauso. Nanga echte sweet tissi. Fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen. 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen. 748-7679. Smakelijk eten.

zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 10 september. Chinese taaiensoep met gerookte kip, spaghetti bolognese, rund, zoetzure kip en masala vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamowijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: number 1 this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterbus.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: sugar.
1: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
2: Omwikkaman.
1: Oh, in omwikkaman. Waar omwikkaman?
2: Ruwakadabe, ai, go.
1: Hey, dik alasan, voeg we snel, dik alasan. Hey, wakti. Moet je wat alkoedabe?
2: Oké, Arkino, taaie bek, wat dik je mee?
1: Ja, want daar heb ik wat voor maken, dik usan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van?
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, welkom tot deze korte nieuwsuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 10 september. Minister Melvin Bova van Buitenlandse Zaken heeft op maandag 7 september in de International Mall of Suriname tijdens een receptie ter gelegenheid van de 204e Onafhankelijkheidsdag van de Federatieve Republiek Brazilië de nadruk gelegd op de bijzondere betekenis van dit jaar, waarin Suriname en Brazilië 50 jaar diplomatieke betrekkingen herdenken. De bewindsman verwees naar zijn officieel bezoek aan Brazilië in februari en de missie van president Simons naar Brasilia in mei op uitnodiging van president Lula da Silva. Tijdens deze bezoeken werden meerdere overeenkomsten en memoranda of understanding ondertekend op terreinen als veiligheid, defensie, sociale huisvesting, landbouw, gezondheid en handel en toerisme. Volgens de minister is het partnerschap tussen Suriname en Brazilië gericht op het omzetten van politieke wil in concrete kansen en tastbare voordelen voor beide landen en volkeren. Minister Bova onderstreepte dat Brazilië voor Suriname niet slechts een buurland is, het is een strategische partner en bondgenoot in de ontwikkeling van de regio en het behoud van het Amazonegebied. Via de Braziliaanse samenwerkingsorganisatie heeft Brazilië bijgedragen aan capaciteitsopbouw in onder meer landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en cyberveiligheid. Ook wees Bova op de solidariteit van Brazilië in tijden van nood, zoals het leveren van medicijnen en humanitaire hulp. Diplomatie draait in wezen om mensen. De echte waarde van partnerschap ligt niet alleen in wat we ondertekenen, maar in wat we samen realiseren, zei minister Bova. Hij vroeg de Braziliaanse ambassadeur om de felicitaties van Suriname over te brengen aan president Lula en hij benadrukte dat de volgende fase van de bilaterale relatie wordt gekenmerkt door nog meer vertrouwen, diepere samenwerking en concrete vooruitgang. Eugène van der San, gewezen voorzitter van het onderhandelingsorgaan, heeft gisteren in ons praatprogramma Bakan Natori, net als de huidige voorzitter van het onderhandelingsorgaan, de heer Delano Landvreugd, aangegeven dat de uitbetaling van de 15% loonsverhoging de uitvoering is van een wet en niet te stuiten is middels afspraken tussen bijvoorbeeld de president en de rechterlijke macht of vanwege de verontwaardigde publieke opinie.
1: Het vloeit voort uit de wet. Dus angamofotaki inoma tjentja wet. Linksom, rechtsom, assembleeleden hebben gezegd, die hebben gezegd dat de noani de noteking en dat soort dingen. Dat speelt niet hier. Hier is een kwestie van een wet. Het heeft te maken met die koppeling. Het heeft te maken met die koppeling wanneer de overheid een loonronde geeft. Een loonronde betekent dus verhoging van inkomsten voor alle werkers die voor de overheid werken, dus voor alle landsdienaren. En landsdienaren zijn ambtenaren en arbeidscontractanten. Dus voor allemaal geldt dat ze die verhoging gaan krijgen. De overeenkomst is de basis van die verhoging. Maar die verhoging vloeit voort uit die wet. Dus waar het om gaat is dat die wanning, of je nou wanning, dus masatak dat noem kiezen links, dat noem, dus aan dat neuroko doro, dus matak aan de mofoma neuroko doro, omdat a wet een bepaalde opsa. En dan wanneer het is, die overeenkomst is getekend, dan komt die wet tot werking en dat betekent dat het uitbetaald moet worden aan alle mensen die Eurokogilanti, dus aan alle landsdienaren. dat zijn ambtenaren als arbeidscontractanten. Al die mensen krijgen het. Dus dat is de stand van zaken. Zo werkt dat ding. A enige fasie fa des masatak de nowani a kan go in werking is dat men die wet ontkoppelt naar een loonstructuur. Maar een wet nog ontkoppelt naar een loonstructuur. Dus dat is een probleem. En voor ontkoppelen een wet naar een loonstructuur is ook niet zo moeilijk. Maar dat je kon een systeem. Een systeem ook zo. Dus vandaar dat men niet gauw geneigd moet zijn om te gaan ontkoppelen. Want dat systeem voor een betaling voor land die euro ook zo. Je kan een ontkoppeling.
0: Dat van er is met de rechterlijke macht afgesproken dat zij het niet gaan krijgen, is onmogelijk, is een mofotaki.
1: Is een mofotaki, werkt niet.
0: We zijn van de San, bestuurskundige, gisteren in ons praatprogramma Bagat Natori over dit onderwerp, welke dus nog steeds bediscussieerd wordt. VAP-fractieleider Aziz Gadin heeft intussen een spoedbrief gericht aan de president met als inhoud het stuiten van de doorwerking van de loonsverhoging voor de politieke top.
2: Ik heb de president gevraagd om de koppeling, tenminste de verhoging, die 15% aan landsdienaren die gegeven is, omdat wel toe te kennen, maar vooralsnog dat deel dat ook aan de directeur van een ministerie wordt gegeven, om dat aan te houden. Dus de rest wel, alleen van de directeur niet. Waarom? Dat kan bij resolutie door de president wel gedaan worden. Want wat er gebeurt, als die van de directeur doorgaat, gaat die van de president dan ook door, dus want dat is gekoppeld. Dat wordt dan 4 maal meer bij de president. En u begrijpt, wanneer die van de president doorgaat, dan gaat van alle andere politieke functionarissen, ministers, DNA-leden, allemaal, gaat dan ook door. Dus wat we gevraagd hebben om dat even aan te houden, alleen van de directeur, niet van de ambtenaren, omdat ook een initiatiefwet onzerzijds wordt voorgesteld om die koppeling los te laten. En ik zeg die koppeling loslaten. Deze discussie werd gevoerd tijdens de totstandkoming van geldelijke voorzieningen. En ik was een voorstander van een vast bedrag voor de president. Men vond de overige leden, of een deel van de leden vond, nee, laten we dat koppelen. Met. En die koppeling is dan gebleven. Maar ik zou voorstellen om die koppeling los te laten. En wanneer het nodig is dat er, laten we zeggen, voorzieningen getroffen dienen te worden vanwege inflatie en noem maar op, dat er een looncorrectie zou moeten komen voor de president en overige politieke ambtsdragers, Dan zal dat plaatsvinden middels een goedkeuring van het parlement. Maar vooralsnog, om zo een koppeling door te voeren, ik denk dat dat geen goede zaak is. Maar als het eenmaal uitgegeven is en wordt, is het lastig om terug te draaien. Dus vandaar dat ik spoed gevraagd heb, hou die van de directeur even aan. Laten we, als het parlement in oktober begint, dan uw wetswijziging doorvoeren, zodat dan de directeur weer kan krijgen en de politieke ambtsdragers dat die zullen krijgen. Die 15% geldt voor alle ambtenaren, dus dat gaat door. Alleen van de directeur zou aangehouden moeten worden, zodat de president, ministers en alle andere politieke ambtsdragers dat niet krijgen. Alle ambtenaren, alle anderen, die van de directeur is alleen maar om even aan te houden, die van de directeur alleen, dus dat kan weggehaald worden en dat even aangehouden worden. En nadat die wet aanpassing goedgekeurd wordt, kan in oktober kan de directeur dat wel krijgen. Van de directeur werkt niet naar beneden. Okay. De ambtenaren is een bezoldigingsreeks. Dus zij krijgen dan dat alles. Wat er wel gebeurt, als de directeur dat krijgt, de president, de bezoldiging van de president, is 4 maal die van de directeur. En alle andere politieke ambtsdragers, dat is gekoppeld aan de president. Dus dat wil zeggen, een minister krijgt 60% van de president. Een DNA-voorzitter kreeg 85% van de president. Een DNA-lid kreeg 60% van de voorzitter van DNA. Dus alles is gekoppeld met de president. En waar ik steeds voor gepleit heb, laat die koppeling niet zijn tussen directeur en de president. Wat er zou moeten gebeuren, je indicatief kan je nemen, laten we zeggen het is 4 maal ongeveer. Maar als die van de directeur ooit aangepast wordt vanwege de ambtenaren, dan gaan we kijken, is het op dat moment wel gunstig om dat van de politieke ambtsdragers ook aan te passen, dan wordt dat aangepast.
0: Fractieleider van de VHP, Aziz Gayadin, heeft dus een brief gericht aan de president met zijn voorstel. Later in ons praatprogramma Bakanatori komen we hierop terug. Robin Parmisser, hij is de fractieleider van de NDP, vindt dat er te veel open vragen zijn over een aantal zaken. Zijn onvrede hierover heeft hij niet onder stoelen of banken geschoven tijdens de laatste vergadering van de Nationale Assemblée. Parmisser vroeg om duidelijkheid.
3: Laten we het hebben over de kwik, politiepost Gijsplein. Ik hoef daarover niet uit te weiden. Iedere keer worden we gestuurd naar het Openbaar Ministerie, maar de minister heeft overleg, de regering, met wat is de stand van zaken concreet? Waarom kan er geen duidelijkheid komen over de bouwsels op de bermen van onder meer Jan Steenstraat, etc. Ik had gehoopt dat het al lang gebulldozerd was, maar het is nog niet gebeurd. De diefstal van 4 kilo goud uit een kluis van Grasalco, hoeveel maanden terug is dat gebeurd? Nog steeds geen helderheid. Over de 2 trucks Janide en Coroni, wat is de stand van zaken? Of gaat dat ook in een doofpot van zoveel maanden dat we nog met onderzoek bezig zijn? Nee, dat kan niet, voorzitter. Welke maatregelen zijn er getroffen tegen het bedrijf verantwoordelijk voor de vissterfte in Saramaga rivier? Welke maatregelen concreet? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie gaat voor de schade opdraaien, voorzitter? En dan, een groot deel van ons binnenland begint nu onder de Mennonieten te vallen, voorzitter. We hebben keer op keer duidelijkheid hierover gevraagd. En er schijnt een hele lijn, gaat u in de pers, wat er in de lijn gegeven wordt over de Mennonieten en drugskartels en noem maar op. Daarom willen we duidelijkheid hebben, voorzitter.
0: Robin Parmisser, NDP-fractieleider, wil na de recesperiode de vragen beantwoord hebben. Einde van deze korte nieuwsuitzending. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: nigga. Dit is het menu van Eethuis Esselina. Vandaag donderdag 10 september. Wij eten sweet osso nasi, sweet osso bami, terheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moksalisi met gerookte kipperdoor, add-on zoutvlees en of agutere, gebakken vis met oma's speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes, rookworst, add-on zoutvlees en of agutere, masala rund mix aardappel en bokking met ei. Als groente, kouseband, klaroen en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esselina. Anjauso. Nanga echte sweet tissi fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 10 september. Chinese taaiensoep met gerookte kip, spaghetti bolognese, rund, zoetzure kip en masala vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamowijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Mi odo takso.
1: Arkis manalontu, tide, da ukon dora bakananga na beskopu oftewel, na odo funadi. En a beskopu tide, da takso. Yo jikes kesip chin finga. Ey grabo, a eranu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chin finga. Agrabu eranu.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improster, Safety Through Innovation.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
6: Een huis wordt pas echt een thuis met de juiste sfeer. Bij Kerpelani vindt u alles om uw woonruimte comfortabel, stijlvol en helemaal naar uw smaak in te richten. Van heerlijke banken om samen bij te ontspannen, stijlvolle tafels voor gezellige momenten, praktische kasten, comfortabele bedden en mooie woonaccessoires. Ontdek meubels die passen bij uw leven en uw woning. Bij Kerpelani vindt u kwaliteit, comfort en inspiratie onder één dak. Kerpelani, van een huis naar een thuis. Kom gauw langs en breng uw droominterieur tot leven. Kerpelani, safe and enjoy!
7: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages. Voorkom verspilling. En kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
8: SWM.
9: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen. Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het hoogspanningsdistributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 11 september 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 12 uur in de middag. Gedeelte Quattaweg tussen Mungostraat en Derde Rijweg, Henry Fernandesweg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 12 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
10: BT, Atakidis na O.
9: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
11: We melden ons aan
9: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
11: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
12: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from fire.

Wij melden ons aan. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Wodua Bakanatori voor 10 september.

Alfas. Aan het begin van deze bakanatori. Al onze trouwe luisteraars,

0: willen goedemiddag toewensen naar de Maasai Arkujaso in Nakondre natuurlijk. Lim FM 91.7. Ook al is het voor heel even. 91.7. Ook al is het voor heel even. Je begint gelijk te bieven. Want je gaat mimik ik baren. 91.7. Ook al is het voor heel even. Je begint meteen te bieven. Van genot. Van de muziek. Ik ben Clifton Michael. De mensen op de internetradio. Vego. Of je arco drape. Of je denat tracé. Ide bagayo telefoon. En je pipo nu tap. FB. Nou ook goedemiddag. I drukkie je ziga speaker. Isabi, na radio, goedemiddag. Jongen, is hier radio, ja, helaas mee bij accident, man. Heb je radio? Want tegenwoordig weinig, tegenwoordig zo'n telefoon, hè. Radio, nou, dat echt, dacht ik. Jongen, de man zendt de foto, jongen. Ik dacht, zang. Echte oude tijd, ik zie wat horen van ons, van jaren 70. Isabi, man, hij is aan boong en geluid boong. Laat samen zien dat hij zei, draai. Isabi, je moet die dingen niet weggooien, hè? Ze zijn antiek. Dus de man zei, volg radio of je stoot in die auto. Je rijdt in die waggie. Isabi, je rijdt taxi. Je taximan. Al de taxibedrijven. Isabi, voorzien de taxibedrijf zijn bij Wiggie. Tenminste bij mij in de buurt hoor. Maar wij in een project naar Bote. Isabi, die belt Bote naar Standaard. Cederburg Taxi. Volgens mij bestaan ze niet meer. Bote bestaat niet meer. Cederburg Taxi bestaat ook niet meer, denk ik. Isabi. Ik ben op wang. Wat ben je daar? Wat straat? Ik zou van hem uit niet meer. Je hebt nog steeds Flito's Taxi. En je hebt Ulstra's Taxi. Je hebt Tourtonne's Taxi. Alle taximan, we zijn Odi, Lobby. Liba zijn precies tapsade. Mensen in de bussen, mensen thuis, kantoor, overal. Dit is Baganatori origineel met Limbo. En ik wil alle mensen die jarig zijn vandaag. Jongen, mijn mati Ed, ik kom in de... Wat is Ed? Maar zal je time dat Ed verjaar, jong? Of Ed verjaar ik ba? Ik ga hem even vragen, hoor. Isabi. Maar Ed ne bel me, jong. Amane bel me.
1: Nee,
0: wanneer ben je jarig?
1: 12 september.
0: Oh, 12, oké, okay, ik bel je later. Goeiedag.
1: Die vrouw zou je bellen ook.
0: Ja, oké, okay, abon. Ik dacht het. Hij lacht, mijn Arki Radio is 12 september. Nee, maar dan moet ik. Steffi zeggen toch, want. We zijn goede vrienden. En als vandaag 10 is, dan is hij zaterdag jarig. Oké. Okay. Zaterdag ben ik toevallig vrij. Misabi Ed. Van mijn oma, mijn loop drukte toch. Ed ben verjaard vorig jaar aan mijn kaar. Dus aan mijn reepsa. Gekleed en al jongen met regen naar feest. En hij heeft zo bij zijn inrit een tentje geplaatst. En hij was druk. Dus dan reed door. Ed, fijne oriari morgen. Alle mensen die jarig zijn vandaag, gefeliciteerd. De mensen die ziek zijn, beterschap. En de mensen die een sterfgeval hebben, wil ik condoleren. In het bijzonder de familie van Brussel. Familie van Brussel, gecondoleerd met het heengaan van meneer Henk van Brussel. Veel kracht, veel sterkte. Laat God jullie bijstaan. De familie van Brussel. Krakti. alle andere mensen die een sterfgeval hebben, wil ik dus ook condoleren. Ik ga je hoofd weer moe maken met 15%. Maar dat is niet actueel. 15% is actueel, dus moet weer eens geen baga daarmee als u het niet erg vindt. En ik heb twee mensen die zich hierover uitspreken, kort uitspreken. De eerste persoon, dames en heren, heeft een brief geschreven richting president. Aziz Kumar Gayadin is in zijn pen gekropen, geklommen. En Amma schreef hij president een briefje met een voorstel. Aziz dat president ko losasa op. Vrijmiddag is aan die krosje no prit bigi unaf naien bigi. Same schreef giyuja president. Me stel voor dat ik go denka tori en ik losse op. Mijn voorstel, zegt Aziz Kumar Gayadin, heeft het niet gezegd, heeft het geschreven. Geachte president van de Republiek Suriname, zijn excellentie mevrouw Jennifer Geerlings Simons. Schrijven betreft loonaanpassing 15%. Afkomstig van Aziz Kumar Gayadin, fractieleider van de VHP. Je hebt het misschien gelezen, maar het is altijd beter als het wordt uitgelegd. Het is altijd beter als het wordt uitgelegd. En daarmee we bij je abakadinatori voet idee. Sang Aziz Kumar, wat staat er concreet? Wat heeft hij precies geschreven voor de eerste burger van het land?
1: Ik heb de president gevraagd om de koppeling, tenminste de verhoging, die 15% aan landsdienaren die gegeven is, om dat wel toe te kennen, maar vooralsnog om dat deel dat ook aan de directeur van een ministerie wordt gegeven, om dat aan te houden. Dus de rest wel, alleen van de directeur niet. Waarom? Dat kan bij resolutie door de president wel gedaan worden. Want wat er gebeurt, als die van de directeur doorgaat, gaat die van de president dan ook door. Dus, want dat is gekoppeld. Dat wordt dan 4 maal meer bij de president. En je begrijpt, wanneer die van de president doorgaat, dan gaat van alle andere politieke functionarissen, ministers, DNA-leden, allemaal, gaat dan ook door. Dus wat we gevraagd hebben om dat even aan te houden, alleen van de directeur, niet van de ambtenaren, omdat ook een initiatiefwet onzerzijds wordt voorgesteld om die koppeling los te laten. En ik zeg die koppeling loslaten. Deze discussie werd gevoerd tijdens de totstandkoming van geldvoorzieningen. En ik was een voorstander van een vast bedrag voor de president. Men vond de overige leden, of een deel van de leden vond, nee, laten we dat koppelen met. En die koppeling is dan gebleven. Maar ik zou voorstellen om die koppeling los te laten. En wanneer het nodig is dat er, laten we zeggen, voorzieningen getroffen dienen te worden vanwege inflatie en noem maar op, dat er een looncorrectie zou moeten komen voor de president en overige politieke ambtsdragers, dan zal dat plaatsvinden middels een goedkeuring van het parlement. Maar vooralsnog om zo een koppeling door te voeren, ik denk dat dat geen goede zaak is. Maar als het eenmaal uitgegeven is en wordt, is het lastig om terug te draaien. Dus vandaar dat ik spoed gevraagd heb. Hou die van de directeur even aan. Laten we, als het parlement in oktober begint, dan uw wetswijziging doorvoeren. Zodat dan de directeur weer kan krijgen en de politieke ambtsdragers dat die zullen krijgen. Die 15% geldt voor alle ambtenaren, dus dat gaat door. Alleen van de directeur zou aangehouden moeten worden, zodat de president, ministers en alle andere politieke ambtsdragers dat niet krijgen. Alle ambtenaren, alle anderen, die van de directeur is alleen maar om even aan te houden, die van de directeur alleen. Dus dat kan weggehaald worden en dat even aangehouden worden. En nadat die wet aanpassing goedgekeurd wordt, kan in oktober kan de directeur dat wel krijgen. Van de directeur werkt niet naar beneden. Okay. De ambtenaren is een bezoldigingsreeks. Dus zij krijgen dan dat alles. Wat er wel gebeurt, als de directeur dat krijgt, de president, de bezoldiging van de president is 4 maal die van de directeur. En alle andere politieke ambtsdragers, dat is gekoppeld aan de president. Dus dat wil zeggen, een minister krijgt 60% van de president. Een DNA-voorzitter krijgt 85% van de president. Een DNA-lid kreeg 60% van de voorzitter van DNA. Dus alles is gekoppeld met de president. En waar ik steeds voor gepleit heb, laat die koppeling niet zijn tussen directeur en de president. Wat er zou moeten gebeuren, je indicatief kan je nemen, laten we zeggen het is 4 maal ongeveer. Maar als die van de directeur ooit aangepast wordt vanwege de ambtenaren, dan gaan we kijken, is het op dat moment wel gunstig om dat van de politieke ambtsdragers ook aan te passen, dan wordt dat aangepast.
0: Aziz Gayadin, in zijn verklaring, in zijn uitleg, wat in de brief staat. Ik weet niet wat de president zal doen. Zij zal dus met haar deskundigen gaan zitten en nagaan. Ze zal reageren op die brief. Er zal wel wat moeten gebeuren. Dat is duidelijk. Maar ze moest op za. Dat na duidelijk. Ik heb na dit gelezen te hebben, heb ik een paar, gisteravond door een paar reacties gehad van mensen. Nadat we dus op Starnieuws dat van Aziz hebben doorgenomen, hebben we een paar reacties gehad. En zeker 2 mensen hebben aan mij gevraagd, is dit het wat meneer Van der Sanne heeft voorgesteld? Is dit het wat hij bedoeld heeft, Limbo? Toen hij tot je sprak. Dus ik dacht, nou, de beste man om dat te zeggen is de man zelf. Dus hebben we, dames en heren, meneer Van der San, we hebben wederom een beroep op hem gedaan vanmiddag om een reactie te geven, een korte reactie te geven op het voorstel van meneer Aziz Gayadin. We vragen u aandacht voor, meneer Van der San.
2: Kijk u, wat de heer Gayadin heeft gezegd, is een ingrijpend verhaal. En het kan niet zoals hij het heeft uitgelegd. Dus is ingrijpend, is in principe mogelijk, maar zoals hij het heeft uitgelegd, kan het niet. Wat hij zegt, heeft te maken met het openbaar bestuur. Je moet dat eerst vooraf weten. Het is niet zomaar willekeurig dat die koppeling is en je kan het weghalen en bla bla bla bla. Nee, het heeft te maken met het openbaar bestuur. En het openbaar bestuur bestaat uit politieke ambtsdragers en het ambtelijk apparaat. Daardoor is die koppeling zo ontstaan. Het is een historisch ding, maar betekent niet dat het zo moet blijven als het problemen geeft. Dus vandaar dat ik zeg dat wat hij suggereert, is een ingrijpend ding, maar het kan niet zoals hij het heeft gebracht. En concreet gaat het erom, want hij doet een voorstel. Concreet zegt hij dat je dus die ontkoppeling brengt bij de koppeling, dus volgens hem dan, bij de koppeling, dus de bestuur van de directeur, waardoor het wordt ontkoppeld met de rest. Let wel wat hij suggereert. Het wordt ontkoppeld met de rest. Naar boven. Dus dan de president geen viermaal en bla bla bla. Minister tweemaal bla bla. Van de directeur ontvangen. Waardoor dat probleem is opgelost. Maar zo simpel is het niet. Eén. De directeur is op grond van het ambtenarenbezorgingsbesluit dat nog steeds bestaat. Het sluitstuk van het ambtelijk apparaat wat betreft functieinhoud. Dus je kan bij de directeur geen ontkoppeling plegen, want dan werkt het niet meer terug naar beneden. Dus wat ik bedoel is, door het ambtenarenbezorgingsbesluit en de functie van de directeur is er een lijn vanaf schaal 1 binnen het ambtenarenbezorgingsbesluit, nu is het CISO, vanaf schaal 1 tot en met de schaal, de functie van de directeur. Vroeger was het functie 20. Nu zijn het twee aparte functies, die van de directeur en die van de onderdirecteur. Maar vroeger was het van schaal 1 tot 24, punt. En de directeur zat in 24. En er was een verhouding ook binnen categorie. Binnen de categorie van functie. Functieinhoud. Omdat de laagste functie, schaal 1, had een verhouding met 12. 1 staat tot 12 met die van de directeur. Het was niet zomaar. Dus betekent dat wat de heer Gajadin voorstelt, je dus niet zou kunnen ontkoppelen bij de directeur als te zijn de hoogste ambtenaar. Los van het feit dat de vraag is als het bij resolutie zou kunnen doen, omdat volgens die wet er geen delegatiebepaling in voorkomt, waardoor je die ontkoppeling bij resolutie zou kunnen doen. Maar die gedachte van die ontkoppeling, daarover heeft hij het. En dat zou kunnen, maar niet bij de directeur. Anders zou het niet naar beneden kunnen werken. Je zou dat kunnen doen bij de politieke ambtsdragers. Vandaar dat het openbaar bestuur die samenhang is. Politieke ambtsdragers en het ambtelijk apparaat. De directeur behoort tot het ambtelijk apparaat. De directeur is geen politieke ambtsdrager. Laat dat duidelijk nog een keertje zijn. De districtscommissaris is geen politieke ambtsdrager. Al die mensen zijn ambtenaren.
0: Meneer Van der Sar, misschien kunt u een voorbeeld geven wie politieke ambtsdragers zijn.
2: Ja, precies. Want wat ik wil uitleggen is, dus die suggestie van Gajadin is geen, zeg maar, nonsens. Maar deze gaat het niet zo werken zoals hij nu zegt. Omdat, ik heb u al aangegeven, de directeur is een ambtenaar gewoon. En het werk, die verhouding werd naar beneden tot schaal 1. In functie. Dus je zou het niet daar kunnen ontkoppelen. Anders werkt het niet naar beneden. Het gaat ook niet naar boven meer werken. Dat klopt. Maar het gaat ook niet meer naar beneden werken. Dus daar gaat het niet om. Het gaat ook niet naar beneden meer werken. Als de directeur uitvalt, dan wie zou dan in de plaats moeten komen om het naar beneden te laten werken? Wie zou dan in de plaats moeten komen? De onderdirecteur? Dus het gaat niet meer naar beneden werken. Dus als je die methodiek wat hij voorstelt wil handhaven, gebruiken, dan zou je het kunnen gebruiken om uit het probleem te komen. Maar dan moet je dat doen bij de politieke ambtsdragers. En dat betekent dat het begint bij de assembleeleden, die zijn politieke ambtsdragers. De ministers, onderministers, die zijn politieke ambtsdragers. De vicepresident, de president, die zijn politieke ambtsdragers. De districtsraden, die zijn politieke ambtsdragers. En de resortraadsleden, die zijn politieke ambtsdragers. Begrijpt u? Dus dan zou je daar kunnen en dan is dat die koppeling, dan is er ontkoppeld naar boven. Dan betekent dat dus deze politieke ambtsdragers, zoals hij dat suggereert, voorlopig niet ontvangt die loonronde. En dan zal men dat later herstellen.
0: De vraag is als de assemblee daartoe bereid is. Niet pas begrijp ik een heleboel, ja.
2: Oké, dat is een andere zaak. Het gaat om de technische benadering van het probleem wat Gayadin zegt. Dus ik heb u al gezegd, zoals hij het nu zegt, kan het niet. Hmm. Maar dan heb je een ander probleem. Want wanneer je die richting opgaat, dat betekent dat je het hele systeem verandert. En hij suggereerde dat ook. En dat zeg ik u in dit land, laat dat doen. Dat ook, want hij zegt, bij de invoering van de wet op de rechterlijke macht, had voorgesteld, inderdaad, er waren twee, die eerste wet heeft men niet meer behandeld, want ik heb dit al verteld, ik had toen commentaar moeten geven, en in mijn commentaar daar, als deskundige, had men me uitgenodigd, had ik ze erop gewezen, dat als je die ontkoppeling hierdoor laat gaan, er een verschrikkelijke ontevredenheid en strijd zal ontstaan nadat de wet is goedgekeurd. Dus toen heeft men wel toen geluisterd en men heeft die ontkoppeling niet door laten gaan. Want in die eerste wet, waarover ik nu praat, waarover Gayadin het ook heeft, die wet is daar in de assemblee. Iedereen kan dit gaan lezen en zien. Ik moest commentaar opgeven, dus ik heb het hier ergens in huis. Ik ga mijn tijd niet verdoen om het te gaan zoeken. Maar in die wet zou de president toen 3 miljoen ontvangen per maand. En met toelage zou het 6 miljoen worden. Iedereen kan het daar in die wet gaan lezen. Maar dan was het ontkoppeld met de directeur. Dan was het ontkoppeld met het ambtelijk apparaat. En dan zou dus er geen, de directeur zou natuurlijk geen salaris krijgen in verhouding met de president. Dat zou niet gebeuren, of in verhouding met de minister, want dan was het ontkoppeld. En na dit model suggereert de heer Gayadin als assembleelid nu weer. Het kan, ik zeg niet dat het niet kan, maar er zitten gevaren in. Dus dat moet men goed begrijpen. Maar zoals het nu staat, is het niet mogelijk om het te ontkoppelen bij de directeur, omdat het dan niet naar beneden werkt.
0: Maar in duidelijkheid, dat wat Gayadin zegt van een vast bedrag voor de president, dat is aan de hand van dat wat u aangaf, de president zou volgens de eerste wet bijna 3 miljoen verdienen. Bedoelt u dat? Of bedoelt hij dat?
2: Nou, dat bedoel ik niet letterlijk, maar dat suggereert hij, ja. En dat zou kunnen, is geen probleem. Vast bedankt voor de president. Kijk, als dat ding is ontkoppeld, kan je alle wegen op. Daar gaat het om. Nu is er een koppeling, dus je houdt rekening met de ambtenaren. Je houdt rekening wat de directeur kan verdienen en daarna naar beneden. Dus dat is die hebby, dat een hindernis voor de administratie op dit moment. Maar nooit eerder hebben we dit probleem gehad. Tijdens onderhandelingen.
0: Ja.
2: Nooit eerder. Het gaat erom dat men kan ontkoppelen. Het heeft consequenties, dat moet men goed begrijpen. Maar men kan ontkoppelen. En als men ontkoppelt, kan men inderdaad de bezorging van politieke ambtsdragers apart regelen. En dan blijft de ambtenaar zoals hij is van ambtenarenbezorgingsbesluit. Dus dat kan een uitgangspunt zijn. Maar dan weten we dat er geen koppeling meer bestaat.
0: Dat systeem zou goed zijn, maar dan moeten we het zuiver uitvoeren.
2: Het moet zuiver uitgevoerd worden en geen politiek gedoe. En iedereen komt iets uitleggen en iedereen denkt dat hij het weet. Je moet rekening met alles houden en dat zou je het kunnen doen.
0: Oké, meneer Van der Zand, ik denk dat het duidelijk is. Ik ga Aziz vragen om ook goed naar dit gesprek te luisteren. Ik ga het misschien ook zelf voor hem opsturen.
2: Nou ja, en kijk, in Suriname heb je altijd mensen die... ik heb naar hem geluisterd. Hij moet zelf naar mij luisteren wat ik heb gezegd. En dan moet die discussie komen waar het thuis hoort. Want kijk, ik ben een buitenstaander. In die zin, ik ben adviseur van de president. Maar via de president krijg je niet alles gedaan. Dus het punt is, dan kunnen we ter bestende plekken die discussie voeren.
0: Ja, duidelijk. Abong, thank you once again, big brother.
2: Okido.
0: Ja, dat was dus meneer Van der Zang, dames en heren, zoals hij dat heeft uitgelegd. Dit is echt een interessant vraagstuk. Even kijken als er nog wat brada nog kon discussiëren. Maar Taki, die mensen zijn geen politieke ambtsdragers. Ga je niet begeven op glad ijs om te zeggen zij wel. Sommige mannen zijn... ik zei zijn excellentie. Moet zijn haar excellentie. Na een jaar moeten we nog steeds wennen, no? Ja, Doffy en Vlito, inderdaad. Oké, ik zie dat er niet echt andere mensen reageren op andere dingen. Dus ik ga toch... Ik ga toch even snel... naar een tweetal advertenties. En dan beginnen we met de twee studiogasten die intussen zijn aangeschoven.
3: Sepi mi godo.
4: Ja, mi lobby, mi popki. Misugrus krati.
3: Shella send money, Jim. Baya me benji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
4: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf gozofare?
3: Nee. Mi wan gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
4: Misugrus krati. Net hier om de hoek gaan.
3: En dan verstaan je niet verstaan dat mijn wanneer.
4: Dan breng ik je op de e-bike geen benzineverbruik. Dat is essentie. Odorobaka.
3: Is op zang? Doe zij wanneer.
4: Mijn popje. Ik zit hier.
3: Mijn tijdje no champ konja. A Western Union is na euro, dan na dollar. Mij is mijn man bij die euro dat de wan kon jim SRD.
4: Dan na euro.
3: Maar dan Hollands je niet verstaan. Dan no habi. Ze hebben niet. They don't give.
4: Oké, dan moet jij gaan trouwen.
3: Nee, ik voet naar Charles. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisro altijd.
4: Maar dan hoe dan? Laat Charles zijn euro die wala toe. You kon taking en you tak give you one doro. Give me no doro.
3: Nog teka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa juroso.
4: Zo mij bij jullie niet in die ozo.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner.

0: Handicap. Download de app nu.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: En wij maken het waar. Macintosh Media.
1: Plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws. De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.nl. DSB. Mijn bank. Mijn manier.

0: samenzuinig. Waar voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: Water voor iedereen, zeggen ze. We zijn terug in deze Baganatori op 10 september. En we takken nu naar een leiding voor Skoutu. De commissarissen Pinas en Akal zijn er. Dat is dus de absolute politieleiding. De heer Pinas Melvin is is de korpschef en de heer Akal is waarnemend korpschef.
2: Directeur operatie.
1: Directeur operatie. Oh, jullie hebben geen waarnemend korpschef. Nee. Kom niet voor binnen.
3: Plaatsvervanger.
1: Plaatsvervanger, oké. Okay. Yes. Laat me met de grote baas beginnen. Cassie, goedemiddag. Welkom in de studio.
3: Goedemiddag.
1: Eindelijk, mag ik eindelijk
3: luisters
1: zeggen.
3: En kijk. Lim FM. Eindelijk nog?
1: Ja.
3: Maar ik ben er.
1: Ja, dat is belangrijk. Klopt. Meneer Akal, goedemiddag, welkom.
2: Ja, goedemiddag, meneer Limburg.
1: Wat is uw voornaam?
2: Rishi.
1: Rishi, oké.
2: Rishi,
1: okay. En u bent ook commissaris. Ook yes, welkom sir. In de studio.
2: Thank you very much.
1: Oké, okay, wat dan heb je zo over het politiewerk, het contact met het veld en alles wat erbij komt kijken. Melvin Pinas is al een paar maanden, no?
3: Ik zit al een jaar.
1: Al een jaar eigenlijk. Ja,
3: vanaf 6 augustus vanaf 2025.
1: Ja,
3: heb ik overgenomen. Dus ik zit al een jaar. 10 ja. april ben ik formeel aangesteld als de korpschef. Installatie en bevorderd tot hoofdcommissaris van politie.
1: 10 april, oké. Okay.
3: Ja, 10 april 2026.
1: Wat is binnen het korps veranderd sinds Pinas daar de hamer in handen heeft?
3: Pinas een visie. Ik heb het geponeerd dat het 10 april is innovatie, moderniseren van de politieorganisatie. In dat kader heb ik een aantal zaken gedaan. Denk maar aan een drone unit, verschillende systemen, alle applicaties geïntroduceerd waarbij men digitaal gaat. Denk maar aan de afdeling rijbewijzen, is ook gedigitaliseerd. Mm-hmm. Maar Pinas zegt, ik laat me direct zeggen, politiewerk is mensenwerk. Mensen doen dat werk, geen systemen.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik ga wel voor die innovaties, maar mind you, het is mensenwerk, politiewerk. Dus we gaan ook voor opleidingen en in dat kader heb ik ook gesproken met hoofd HRMP, politieacademie, van opleidingen, het hele jaar door moet je opleidingen in, plannen voor de mensen, voor de politiemensen, dat ze ook ervaring opdoen, bijvoorbeeld recherchevaardigheden, OSINT trainingen, open source trainingen.
1: Mm-hmm. Oké. Okay,
3: schietvaardigheid, oh ja, ja.
1: Maar welke grote veranderingen kunnen we op kort termijn verwachten? Of misschien geen kort termijn, maar die dus echt op uw agenda preken. Hoog op de agenda.
3: Zo voor nu is continueren. We hebben een aantal projecten ingediend en we kijken dat de projecten geïmplementeerd worden. Maar grote verandering, ik zou zeggen, als korps zitten we met uitdagingen. Heel veel uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen waarmee we nu zitten, is dat van het achterland. We zien dat er heel veel criminaliteit daar plaatsvindt. En samen met de bevelhebber ben ik bezig te kijken, hoe kunnen we de criminelen daar zo een kopje kleiner maken. Dus dat is een grote uitdaging.
1: Maar het is niet zo moeilijk, toch? Ik heb begrepen, in Marowijn, dat je daar een resort kan maken. En dan maar draaien, niet?
3: Nee. Ik wist daadwerkelijk, Rishu Commandant Oes, heb ik heel veel werk neergezet daar. Maar Ik heb het over het achterland. Ons achterland is uitgestrekt.
1: Ja,
3: en de criminelen weten het. Ze opereren daar in het achterland. We hebben het niet makkelijk. Het is een uitdaging. Maar
1: iemand heeft mezelf gezegd, de politie is de controle daar compleet kwijt.
3: Nee, dat zal ik niet zeggen. Nee. De directeur operatie zit hier. Straks zal hij inkomen. Nee, dat zal ik niet zeggen.
1: Want hoe kan het dat je... Ik zie al dat een Surinaamse bende gaat opereren op in Francie. De mij klaar, die. Of dat je gaat opereren in Brazilië. De mij klaar, die. Nou zeg ik niet dat de politie dat moet doen, maar ik bedoel... We moeten wel vooral tegen buitenlandse criminelen en buitenlandse benden hard optreden.
3: Je hebt zo net gesproken over de Fransen, de Brazilianen. Ik moet zeggen, we hebben hele goede samenwerking. Let u op, Cliff. Het is een uitdaging, ik weet dat het een uitdaging is, maar we hebben ze aan een kaart gebracht. Maar vanwege uitgestrektheid van het achterland maakt het bemoeilijk dat de politie. Maar we hebben ze in kaart gebracht. We weten wie de gasten zijn.
1: Ja, of heeft het te maken met weinig manschappen?
3: Dat zal ik niet zeggen. Mm-hmm. Het heeft te maken nogmaals uitgestrektheid van het achterland. Dus we hebben een heel groot achterland.
1: Ja, commissaris Akal, zijn er, want u bent eigenlijk de man die moet uitvoeren, hè?
2: Ja, klopt.
1: Welkom.
2: Thank you. Nou, het achterland, zoals de korpschef aangaf, inderdaad, had hij uitgestrekt. Maar we hebben, zoals u weet, eenheden in het gebied. Intelligence-eenheden, maar we werken ook samen met de lokale gemeenschappen, zoals het traditioneel gezag. En aan de manier, dat je poenen naar informatie. En wanneer wij dus operaties moeten uitzetten daar in het achterland, dan partneren we. Ook met de multinationals en andere bedrijven die dus actief zijn in het gebied. Voor het overige hebben we wat operaties gaande. Denk maar aan operatie Brokopondo. Dat wordt uitgevoerd. Dus los van de controleposten die we hebben overal in het land. Dat er nog een extra controle wordt uitgevoerd. En dat naar de dynamische controle.
1: Mm-hmm. Oké, we komen terug even richting Paramaribo. Mm-hmm. Of, laten we niet zeggen Paramaribo, maar Kulka Irkondre. Criminaliteit, je weet niet echt wat je ervan moet zeggen hoor, want gisteren kreeg ik even het gevoel, ben bij een takkie na al de berichten gezien te hebben van, een criminaliteit steeg. Mm-hmm. Of het is aan het vernieuwen. Het zijn weliswaar van de kleine berichten, maar de impact van al de kleine berichten en de beroevingen, dat mensen zich niet veilig voelen. Wanneer gaan we een duidelijk, want uw minister die zegt, no test me, maar liever had hij niks gezegd hoor.
3: Cliff, ten aanzien van criminaliteit, scoot op een takje. We werken met key performance indicatoren. Dus dat betekent, hoe de korpsleiding, we hebben bepaalde standaarden vastgesteld. In bepaalde gebieden, hoe zapt dat criminaliteit nog maar door aan niveau dat. Dat treffen we gelijk maatregelen. En even kijken in dat kondre. Vooral aan kustvlakte hebben we de zaken onder controle. Let's go to. Even kijken de key performance indicatoren. Wat mama onder controle?
1: Ja.
3: Het was een nadeel van een scout organisatie. Ik net je door een level. Ik kan taki wansan in een samenleving. Sa full impact. Dan je zit ook boy. Mensen hebben dat onveilig in dat kondre. Maar scout wat was aan onder controle?
1: Verwijs je naar de zaak Leisner?
3: Wat wil die voorzitter aan?
1: Ik vond het niet precies aan boven voor impact.
3: Ja, dat nou was het. Nou, oké, maar school toe onderzoekatorie. En hoe je klaar bent, hoeveel want toe zijn ik ben. En hoe verdacht ook in beeld.
1: Kassie, legt u uit. We tak vrij bakanatori. Er was een hele discussie. En mijn man gaat toets me in, want ik weet niet hoe dat werkt, echt. De man tak is school toe. Tak aan hoe verdachten. En er wordt gezegd door de publieke opinie is, de eerste fout van Skoutu Mekki is om die hoofdverdachte te laten lopen. Klopt dat?
3: Cliff, ten aanzien van publieke opinie, komt dat aan die met de samenleving. Skoutu is onderzoek onafhankelijk. We zien dat vooral op social media een beïnvloeding, terwijl we onderzoek naar onafhankelijk moest doen. En Skoutu heeft een strategie zijn hij onderzoekzaak. Zo'n zaak, ik kan op de weet ik, feiten, maar ik kan horen aan verdachte direct. Mm-hmm. Maar zo'n zaak, ik moet ook om mama heen.
1: Mm-hmm.
3: En als je zou weten, kies aan mij, ja, maar hoe ik aan zoek bewijs. En ik denk, zoek bewijs, ik moet ook om mama heen. Eerste instantie, daadwerkelijk aan mijn school toe, hoe je aan mijn persoon.
1: Mm-hmm.
3: vroeg voor gaat, in taki toch, jullie bij de vermoedelijk al laatste maand zijn bij de naam, maar tegen precies zijn ze weer ook een wezenkoop bewijs. En te bewijs de voldoende dat we treffen maatregel.
1: Ja, maar if you're om, if you're om me heen bij wijze van spreken, en mina goed dat je hoort me lek persoon, mij aan een verdachte eten, is het dan gebruikt dat ik school toe moest. Dus ik hoor me, ik kan met idee. Je hebt nog geen bewijs tegen me. Mina laatste massa, dat kan allemaal niet zien aan de makelaari. Je stuurt, ik ga dan, je stuurt me niet, ik mag vertrekken na gehoord te zijn. Ben ik dan vrij in beweging?
3: Ja, voor dat moment. Voor dat moment, omdat we niet voldoende bewijs tegen jou hebben.
1: Dus ik mag uit het land?
3: Als we geen voldoende bewijs hebben tegen jou.
1: Okay,
3: maar
1: okay.
3: Als de feiten en omstandigheden zijn, dan gaan we direct de instructies geven dat je niet uit het land mag gaan.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: Daarom werken we om je heen, alle informatie verzamelen en als zo is dat we zien dat jij verdacht bent in die zaak, dan ga je niet eruit gaan, uit het land.
1: Denkt u dat de hoofdverdacht nog in het land is?
3: Kan. Antwoord te geven, dat we zijn bezig.
1: Ja. Maar, en denkt u dat deze case kan gaan behoren tot een van de niet opgeloste zaken?
3: Dat zal ik niet zeggen. In deze case zijn er een aantal verdachten in verzekering gesteld.
1: Ja.
3: Dus het is geen cold case, er zijn al verdachten in verzekering gesteld.
1: Maar u kunt ons in deze fase niet uitleggen, hè, waarom die mensen in verzekering zijn gesteld.
3: Nee, het is alweer het Openbaar Ministerie. En sowieso krijgen we instructies van het Openbaar. Dus inhoudelijk kan ik niet ingaan.
1: Ja. Oké, okay. En ten aanzien van de middelen, want op een gegeven moment zijn er 10 honden gekomen. En zo. Het korps denkt er niet aan om te gaan investeren in tijd, ook op dat gebied.
3: Klopt, ik heb die vraag ook gekregen van een andere journalist, mediaman. En klopt, we zijn bezig. Samen met de korpsleden zullen we kijken hoe we zelf ook. We hebben honden, maar ze zijn drugshonden. Maar ten aanzien van.
1: Hoeveel hebben jullie?
3: We hebben honden, we hebben een aantal honden.
1: Oh, jullie hebben een aantal?
2: Ja.
1: Nog maar één.
3: Nee. Dat was de directeur kan operatie. Ja.
1: Om in.
2: We hebben genoeg. In elk geval meer dan 2.
1: Meer dan 2?
2: Zeker weer.
1: Ja. Maar ik begrijp niet wat ze hebben, we 5 of 6.
2: Nee. Ade. We hebben niet zoveel om, laat zeggen, simultaan overal te
1: aantal
2: opereren.
1: Aantal locaties.
2: Ja. We opereren voornamelijk op de luchthaven, JAP, en vanaf nu ook op de EAG.
1: Ja.
2: Airport, ja.
1: Maar zo'n hond heeft wel een speciale aanpak, speciale begeleiding.
2: Ja. Het is een samenwerking met Nederland, met de Marechaussee. Het is een jarenlange samenwerking, hoor. Waarbij dus training, honden, logistiek, et cetera, door Nederland wordt verzorgd. En wij voeren uit.
1: En die honden hebben dus reeds ervoor gezorgd dat ik klaar want to kees.
2: Ja, man. Heleboel. Een heleboel cases, ja.
1: Oké, okay. Meer dan 2 in alle geval. Kasi, de politieleiding zit hier. Vertel eens, wat doen jullie exact om de gemeenschap wederom het gevoel te geven van Skoto Denanga Uno? Ze zijn inderdaad onze beste kameraden. Want het is een beetje gaan knagen de afgelopen jaren daaraan. Dat onderschrijft u toch?
3: Als korpschef, maar goed dat je die vraag stelt. Als korpschef, korpsleiding, wat doen wij? We hebben gezegd, we willen niet zitten in de Ivoren Toren, beleid maken, dan alles is op papier en dan de chef zo potie ekwana uno en dan leggen ze uit, alles gaat goed. Nee, we hebben gezegd, wij gaan zelf naar de gemeenschap om te horen, gemeenschap van jou vindt als
1: kooturokken.
3: En dat kader, naar 3 prijs ook bouwen. We zijn start Flora. Daarna zijn we naar Nieuwe Grond gegaan. En we zijn naar dorp gegaan naar laatste.
1: Maar niet tegen op je, want zeker, want we gaan zijn nog een bericht, maar als een korps bij ook zo boem, als alles in place was, en die mannen hun werk goed deden, dan moest, dat zou de korpschef niet hoeven te gaan in persoon. No, want er is toch een buurtmanager?
3: Nee, minder de eens, Slim. Ik ga je uitleggen waarom ik niet eens ben. Als dat nou een feedback systeem. Je kan alles in place hebben. Je kan zeggen, je zit hier samboen, alle de structuren. Maar als leidinggever mag je die controle doen. Om te kijken wat er gedaan.
1: Mm.
3: En het is leuk als je feedback krijgt vanuit de samenleving zelf. Dat is heel mooi, hè?
1: Ja.
3: En het leuke ervan is wat we hebben gezien. Je hebt een aantal mensen die tevreden zijn. Maar je hebt mensen die ontevreden zijn. En na een groep dat die onrokken. De mensen die ontevreden zijn. Dat betekent een beleid niet doordrappen. Want ze zijn niet goed drappen.
1: Mm. Ja, maar bent u zelf tevreden met het werk van de buurtmanagers?
3: Ik ben niet helemaal tevreden. Of trouwens, straks geef ik het woord aan de... Want ik ben constant bezig te stressen. Maar ik kan de directeur operatie vragen. Ik ben niet tevreden. Omdat zolang vanuit de gemeenschap klachten zijn... kan je als korpschef niet zeggen dat je tevreden bent. Dus dat is niet moeilijk van wie man eten.
1: Maar de klachten komen uit voornamelijk welke omgeving? Welke buurt?
3: Het is verschillend. Het is verschillend. We hebben op bepaalde locaties geen buurtmanagers. Dus, maar waar we BM's hebben, buurtmanagers, zien we dat er toch geluiden zijn van ontevredenheid.
1: Want ik ga je zeggen, die ASA introduceer pas, die twee mannen die geschitterd hebben, ik ken geen enkele andere buurtmanagers. Als je me vraagt, Kesho Persaat, Gangaram Pandey, Henry Kia.
3: Ik zou dat niet zeggen, want op een gegeven moment, je hebt bepaalde mensen, bijvoorbeeld een Blair, ze heeft recentelijk Pengel. Ze heeft iets gekregen van een organisatie waarbij de prestatie gemeten is geworden. En ze, in het Caribisch gebied is het een...
2: Babel ook.
3: Ik hoor hier Babel, ja, ook een van die goeie. Dus ik mag zeggen dat...
1: Buurtmanagers.
3: Ja, je hebt een paar goeie ertussen, hoor.
1: Ja,
3: je hebt een paar goeie. We zullen niet zeggen dat het gros het niet goed doet. Maar sowieso zou je enkele hebben die nog meer aansturing nodig hebben.
1: Ja.
3: Maar overal doen ze het goed. Ze doen hun best.
1: Ja. Aanvulling van de plaatsvervanger.
2: Nou,
1: Akal.
2: Nou, laat me dit zeggen, hoor. In feite zou elk resort van de politie, elk bureau, buurtgebonden moeten werken. Natuurlijk is het instituut van BM, buurtmanagement, eigenlijk het instituut dat een beetje meer contact moet hebben vanuit die sociale kant van de politie. Maar per slot van rekening is het criminaliteitsbeheersing, criminaliteitspreventie. Dus, alhoewel de buurtmanager in de lead staat, heb je een resort dat buurtgebonden zou moeten werken, alles zou moeten weten van wie, wat, hoe. Wij maken nu bijvoorbeeld op basis van de aangiftes, de meldingen die we krijgen binnen, voor elke regio analyses. Like van korpschef Takikba, we gaan data gestuurd werken. Dus we maken de analyse en we zijn in de regio. Maar voorbeeld Mogi, we hebben geconstateerd dat in resort Nieuwehaven bijvoorbeeld, Herman Egoeding, dat gasbomdiefstallen naar een koperdiefstallen. De man kiest een piek. Dus dat is dan aan een buurtmanager, dat is dan aan een regiocommandant, dat ik leren. Hoe gaan we het aanpakken? We kunnen blijven met repressie blijven, dus we houden maar aan. Maar koolhoek op zijn visie. Hoe kan alle de schrootopkopers op mogelijke afzet per de maïgoseerdes aan? En dan hebben we met ze gesproken, we hebben strategieën uitgewerkt. Laten we kijken hoe we samen dat ding kunnen aanpakken.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat naammodel, buurtgebonden, data gedreven.
1: Ja. Kasi, een plaatsvervanger, vind je nou een topscoot, hoor?
3: Van je taxeren, man.
1: Omdat ik maar een babyface.
3: No.
1: Ik maar een lukwa maas aan je brokken van muur. Ik wil een scoot, hoor.
3: Nee,
1: of onderschat ik je, meneer Akal?
3: Ik denk dat je hem onderschat. Onderschat, man.
1: Ik onderschat je.
2: Ja, ik heb wel wat operaties geleid in mijn loopbaan, 17 jaar.
1: Hoe lang bent u al bij de politie?
2: 17, het wordt 18 jaar.
1: En welke afdeling allemaal doorlopen?
2: Nou, ik heb de verkeersafdeling, Quatta, Geersvleet, mensenhandel, mensensmokkel.
1: Moeilijke afdeling?
2: Ja. Ik heb interne tuchtzaken gedaan, OPZ. Ik heb de COVID-operatie mogen leiden onder meneer Prade. En daarna beleidsvoorbereiding en beheer en nu directeur operaties.
1: Ja, Van Pinas is bekend.
3: Ja.
1: Troubleshooter.
3: Ik ben al 31 jaar in de dienst, man. Mm-hmm. Ik heb een mooie loopbaan gehad binnen de organisatie.
1: Ja.
3: Begonnen bij het resort Uitvlug. En daarna de narcotica brigade. Ja, ik heb een aantal.
1: Gevaarlijk.
3: Ja, en ik moet zeggen, binnen de dienst ben ik me ook gaan ontwikkelen.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb mijn polytechniek college gedaan, mijn bachelor. Daarna heb ik mijn master gedaan, innovaties. Daarom ga je zien, de korpschef gaat altijd praten over innoveren.
1: Mm-hmm.
3: Dat is mijn specialiteit. Mijn master heb ik gedaan, innovatie. En ik moet zeggen dat ik de kans heb gekregen om horizontaal te komen binnen de organisatie. En in dat kader heb ik een functie gekregen als... Nee, ik moest de digitale recherche opzetten. Mm-hmm. Eerste uitdaging, de digitale recherche opgezet. Daarna regio-commandant Oost. Daarover heeft hij het.
1: Oh, ja.
3: Had ik Marowijnen en Kommerwijnen onder me. En als directeur operaties had ik vier structuren... Nee, vier regio's en twee structuren onder mij.
1: Dus wat
3: en,
1: hij dus nu is.
3: Ja, wat Akal nu is.
1: Ja.
3: En nu korpschef.
1: Ja. Dan word je misschien binnenkort korpschef, niet binnenkort, maar na een...
2: We sluiten het niet uit, maar...
3: Ja.
2: We zijn er.
1: Oké, Kasi, de politie, want dat was de vraag eigenlijk. Wat doe je om inderdaad... jullie hebben zoveel, ik vind het zo jammer, de afgelopen periode veel negativiteit. De image is een beetje bevlekt. Wat gaat u daaraan doen?
3: Ja, we zijn bezig over een integriteitskwestie binnen de organisatie. Het is ook een van de grootste uitdagingen van de leiding. Maar ik moet zeggen, laat me dit ook gelijk zeggen hoor. Er zijn heel veel collega's die dag en nacht zich inzetten om dat werk te doen. Er is een kleine groep en die weet als hij een maand heeft waar rotte appel deed of van zijn, dan een maand heeft poras aan. Maar je hebt een groep, een biggie groep naar school toe. Die mannen werken hard.
2: Mm-hmm.
3: De samenleving kan op ze rekenen. En ja, we zijn bezig om te kijken vanaf het begin af wanneer de mensen binnenkomen. Kijken we naar de integriteit van zaken hoor.
2: En korpschef, na Scootman, hij hoorde Scootman, zei doe dat de trokken.
3: Ja.
2: Dus u zit zelf van aan motivatie. En look, om een burger die een strafbaar feit heeft begaan aan te houden, makkelijk. Maar voor uw eigen collega,
3: ja, dat, is,
2: dat vergt toch wel moed en integriteit van zo'n collega. Hoor.
1: Ja, maar hoeveel ruimte heeft de politieleiding om... want we maken bij Time Your Yard, dat is niet zo makkelijk... voor pura manaroko. Hoeveel ruimte hebben we als een politieman in de fout gaat bij ons aanspreken?
3: We hebben een systeem als korpschef tuchtmaatregelen. Zolang politieman in de fout gaat, wordt er een tuchtmaatregel getroffen. En als er om schorsing en ontslag gaat, dan wordt dat besproken met de procureur-generaal. Dan zit ik samen met de PG. We kijken naar de omstandigheden, de feiten. En dan wordt er een besluit genomen. Gaan we voor ontslag? Of wordt het een schorsing? Of wordt het een degradatie? En dat doe ik in samenspraak met de
1: procureur. Maar geef je wat voorbeelden. Wat voorbeelden. Wanneer kan zo een politieman geschorst worden? Wat moet hij doen om geschorst te worden?
3: Dat moet omgaan om een ernstig plicht voor zijn. Maar kan allemaal tegen gongen, zoet gewoon precies bijvoorbeeld. Kan. Loek toch de ernstige, ernstig plicht voor zijn. Dan kan hij geschorst worden.
1: Je van mij laat zijn gong?
3: Nee.
1: Door slordigheid?
3: Nee. Dan kan de korpschef zelf een tuchtmaatregel geven hoor.
1: Ja.
3: Dan kan ik wel een maatregel als korpschef geven. Maar. Commissaris Akal heeft jaren gewerkt met afdeling. Hij heeft een aantal voorbeelden. Misschien kan hij een aantal voorbeelden...
1: Maar Soutang en Gombe een begraafplaats in de lucht?
3: Nee. Dat kan de korpschef ook afhandelen.
1: Ja. Die voorbeelden?
2: Nou, voor dat niet kies, ik een voorbeeld. Komt tak die sfeng. In de wetgeving, je hebt aan toe waarborgen toe. Eigenlijk, uiterste middel zij kan gebruiken, naar ontslag. En we zijn ervan overtuigd dat wanneer het gedrag... De collega gaat in de fout. Waar je nog kan corrigeren, dat je corrigeert. Mm. Dus als je ernstig bijvoorbeeld, als je een show doet, als je uit Frans zegt, als je faciliteert, dat soort zaken. In dat soort gevallen, dan weten we bijvoorbeeld dat we eens nog vervolg. Dat je niet komt terug.
3: No.
2: Begrijpt u? Dus dat na ernstig, dat want dat correctie naar de moro. Ik ga om een impact aan een handeling. Zelf handelen zijn plicht.
1: Ja. Oké. Over misdraging gesproken. Vanaf is de met jouw film. Mensen hebben de maandje kan draaien film. En trouwens, mensen hebben geen macht draaien film. Ja, dan dadelijk de maar Facebook. Poeroen vrouwen of vanwege geweld. Dus we gaan laten we die afdraaien. Ik denk dat iedereen het al heeft gezien. Ik heb begrepen, het gaat om een penitentiair ambtenaar die dus langs reed en er waren een paar jongens op een gegeven moment. Oh. Is dat van hem, Chima, dit op de straat. En dan vindt dat de man, de ding is een beetje, zo'n tak-takkie. En die man heeft zijn wapen getrokken en de jongen is gaan staan. Overigens een dappere jongen hoor, dat gaat maar dat goed dood op de maar dat minego. Dus petje af voor die man, Isabi. En hij is tegen de muur gaan staan. Het is, ja, het is toch, u pak je aan, want u bent politie, toch?
3: Ja, ja.
1: Dus daarom stel ik die vraag, want ik weet wat er gaat komen. U gaat zeggen, u moet de andere pina's bellen bij KPA. Want de man is penitentiair ambtenaar.
3: Ik dacht, ik zou korps hoef, mevrouw Alfaisi.
1: Of mevrouw Alfaisi.
3: Nee, maar we hebben die, of trouwens, ik heb die in, beelden ook gezien. Maar ik zou zeggen, wat ik aan het begin heb aangehaald, wat we als politie zien, dat heel veel onderzoeken worden beïnvloed door de publieke opinie. Mm-hmm. Terwijl onderzoekingen onafhankelijk gedaan moeten worden. Dus daarom lijkt korpschef met elkaar ook een beeld gewoon noemen hoe de naam tak een naar Disney. Want kan je wel festivities de zo'n sabi. Ik kan toch mee rekenen, want ik was maar haar gewoon kan aan haar zo maar. Dus met elkaar doen we een uitspraak noemen de. Dan moet ik zelfs aan noemen de ene kondres aan mensen, vooral naar social media, dat je kiest van publieke opinie dat is mij tek naar Disney. De heren wel los op Santax koopten, maar ook een festivities ook toe. Kan je wel aanleiding bij deze. Mi voorzichtig, unokatak, unesapsamstato.
1: Ja, ja.
3: Dus laten we het onderzoek rustig afwachten en laten we nog geen uitspraken doen.
1: Ja, maar u weet niet als hij is aangehouden?
3: Nee.
1: Heb je niet als ambtenaar?
3: Nee. Oh, nee, hij is niet aangehouden. Hij is niet aangehouden.
1: Ja.
3: Hij is wel verhoord bij procesverbaal, maar hij is niet aangehouden.
1: Ja. Want je wordt getraind, toch? Like scooter van Otemus Haragon. Maar soms heb ik het gevoel alsof bepaalde mensen in de gewapende macht. En laat me snel zeggen, ik feit dat je een korpschef. Ja, bepaalde man heeft de maapwango nooit. Die sapte kan maapwango, hij gedraagt zich correct. En in een situatie doen we voor, ondanks afweer te gaan maapwango, toch aan mij wat ik wil. Maar je hebt wel een situatie dat de mannen niet veel nodig hebben om dat ding te trekken.
3: Lexamitaki, dus dat ik heb gezegd.
1: Niet speciaal in dit geval.
3: Nee.
1: Over het algemeen
3: ga ik het dit ook zeggen, Cliff. Hetzelfde wat ik heb gezegd. Laten we voorzichtig zijn in de publieke opinie. Omdat, Cliff, Unisab zijn aanleiding. Je weet nooit wat het aanleiding. En het verschilt waarom iemand zo ver is gegaan om zijn dienstwapen naar voren te halen. Dus daarom, als korpschef ben ik even voorzichtig om bepaalde uitspraken te doen. Het verschilt, hè. De omstandigheden verschillen.
1: Ja. Nee, begrijp je, maar aan de andere kant kan de F meneer Akal dan moet Harwangogi Akal. Maar mijn Harwangogi was een boy voor 12 jaar of 13 jaar. Van mijn plaatsstraat.
3: Laat het onderzoek afwachten.
1: Je bent het met me eens?
3: Ja.
1: Desnoods, ik ga mijn hart handig aan. Die bagoi nou wat je daarmee graba man. Maar. Een wapen trek je, denk ik, als er echt wel sprake is van gevaar.
3: Ja.
1: Nou ja, ik kan u begrijpen, korpschef. We gaan zo meteen de lijn opengooien. En de mensen de gelegenheid stellen om de Cassie een vraag te stellen. Maar laat mij een andere uitdaging, Cassie. Ik luister naar u wat u op dat gebied gaat zeggen. Een andere uitdaging. Als ik er op een afstand zo naar kijk, denk ik dat die uitdaging ook moet zijn als aan van verkeer.
3: Ja.
1: Of niet?
3: Ja. Met verkeer werd ook op 3E, toch?
1: Wat?
3: 3E, let's go to werd ook op 3E.
1: Lange dit term, joh. Echt.
3: Education, enforcing, en?
1: Education.
2: Engineering.
1: Engineering, enforcing, en education. Okay.
2: Education, yes.
3: En alle drie moesten in place. Je ziet school toe, ik wil voorlichting, wil leggen uit. Mensen, verander je gedrag, verbeter je gedrag, let daarop. Wat gaan wij doen? School toe bezig, je moet handhaving, roadblocks, we zijn constant bezig. Alles is simultaan, we horen roadblocks. Maar een big probleem zijn we in korpsleiding. De wegen zijn niet berekend. De wegen, je kijkt wat er nu met die e-bikes gebeurt. Gewoon je rijdt, plotseling is je een e-bike naar je ziet. De wegen zijn niet berekend voor zoveel verkeer. Dus we denken aan engineering. Aan engineering is een goed probleem.
1: Maar meneer Akal, commissaris.
2: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Zoals je een roadblock hebt, als je dat je een feit aan criminaliteit, als je meer rekening aan mij wagi, dan is het op wagi. Dan luk je mijn aprijbewijs, nummerbewijs, vantrabewijs, verzekering, keuringsbewijs. Ik kan luk je naar mijn sorry, alles is in place. Dan maak ik mijn rekening, maar in de meantime, mijn tijer, heb je maar in een kofferbakje.
2: Ja. Nou, kijk, de politie heeft strategieën.
1: Is je daar een vraag aan?
2: Wat is strategie? Kijk, primair is dat de scooter opereren op basis van legaliteit, op basis van wetgeving. Maar ook aan wetgeving dat die eigen bepaalde bevoegdheden. Tak, jong, primair, je stopt gewoon verkeerscontrole, je checkt dus aan dat die, maar je profileert aan man toe, je profileert aan wagi toe. Overigens hebben we ook wat inteldiensten met u in contact zijn. Stel, een situatie die bijvoorbeeld tak jong...
1: Intel weet niet alles.
2: Niet alles, nee, maar... Als aan na schakels toch?
1: Mm.
2: We zijn bezig aan een roadblock. We zorgen dat ik luister naar mijn intel is bezig. We zijn bezig met... We gaan simultaan bezig zijn met roadblocks. Je moet me aangeven wat je weet. Wat beweegt over straat vandaag? Liep dat hier. Nou, we overal motorfietsen die alle zee. We controleren, we profileren. En als we verdachte situaties zien, mag onze controlebevoegdheid overgaan, uitbreiden naar opsporingsbevoegdheid.
1: Ja, maar als stel ik zit achter het stuur en ik geef de bescheiden met een smile, mijn hoor mijn sigaret en mijn ano, mijn blaas, taki is
2: dat. Ja, ja, flexi taki man.
1: Je weet niet dat ik ergens...
2: Een risico dat de altijd, maar is dat een rijbesluit aan verkeerswetgeving, hè? Ik geef bepaalde handvatten toe toch. Want volgens een rijbesluit, iemand op een krik, iemand op een stepwiel. Dus eigenlijk zou ik dat mogen controleren, dan met hij op je bakkie nog. Dus dat zijn bepaalde strategieën, kneepjes, zei ik aan.
1: Zie je zeer weinig hoor.
2: Ja, ja, ja. Omdat in Suriname, ik denk, hoe met dit soort sandies eten. Laten we hopen dat de sandies nu komen.
1: Dat ik maar put mijn koffer bak.
2: Ja, niet zo vaak, niet zo vaak.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Maar houden jullie ook de echte vluchtroutes? Wanneer ga je een vluchtroute geven? Volgens mij, man of voormaar of crimineel, maar moet je aanvallen, moet je een vluchtroute. Zal man kan laat die scooter snel. De man rijdt ringweg.
2: Ja,
1: ja. Amman doen aan, maar rijdt ringweg. Da man e boro en waf de zee passief voor ringweg. Net hier. Dama e rei go na bakasi drape da fia wan was op kimching wan paatje een bruggetje in een man rei anga wagi erover me lip mi wagi drape da me jompo desa pete me doro tena bakasi fu para maribosu
2: misa wa boro pasi dat
1: me lasi urit
2: ya. Maar dat jere, korofja.
1: Men lasi wreed.
3: Maar Cliff. We hebben al die vluchtroutes in kaart gebracht. De mast aan ons, hoe maar we hebben de mast. Aan ons, hoe maar je ziet dat we hebben een camera. Ja, zo. Hoe je alles aan kon je kaart, hoe zou precies de vluchtroute. Nou, de, je ziet ze even.
1: Dus is dat van af mis aan thuis.
3: Hoe zou alles aan ons hebben. Aan ons, hoe zou het
2: toch? Ja,
3: toch. Aan ons, hoe zou het toch? Hoe zou het zijn? Dus we hebben alles aan kon je kaart. En dan met grap naar een drone zei Abi. Zo, Abi. Te je een rij, je zou het toch niet volgen. Dus we hebben gebruik van technologie.
1: Voor wat kan een onderdeel voor privacy ten aanzien van drone? Want ik weet hoe gevaarlijk dat ding is.
2: Ja.
1: Dan kan je helemaal in iemand slaapkamer zien.
3: Wat, dat hebben we ook een vraagstuk, die is, hoe kies ook toe. Doe we beginnen aan CCT misap eten.
1: Ik weet.
3: Volgens mij had je een programma waarbij dit ook gevraagd is geworden. Maar mind you, Cliff, de openbare orde, hè? De openbare wegen, dat wordt gemonitord door ons. De openbare wegen, hè? Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hmm. Misschien ter aanvulling. Dus we hebben strikte protocollen die we gebruik gaan doen. We zijn geregistreerd bij CASAS.
3: Ja, CASAS.
2: We hebben, dus eigenlijk hebben we voldaan aan alle burgerluchtvaart nagenoeg vereisten. En intern ook, alle de camerabeelden zou abi. Je nou mag spijwa maar in ons. Want we hebben die bijzondere wet bijzondere opsporingsbevoegdheden niet. Dus je mag volg maar stelselmatig, je mag infiltreren, je mag lukken in de maar ook zo. Nog zo'n privacy schending. Dus wij bewaken, als, daarom a drone unit heeft een rechtstreeks onder directeur operaties. We sturen dat per rechtstreeks aan en noas aan elkaar lik dat. Even een likkie is het rekening man.
1: Ja.
2: En dan.
1: Maar de gewone burger, je hebt mensen die gewoon een drone hebben.
2: Ja.
1: Ik van mijn vrienden een drone staat ja gewoon. Mag ik een klacht indienen als ik weet van je het is?
2: Ja, natuurlijk. Ja,
3: natuurlijk, natuurlijk.
2: Kijk, we weten dat in Suriname een aantal drone wetgeving is. En misabtak de discussies zijn komen op gang. En misab even voor het ministerie op begin met een wetgeving. Maar ook bij ons inderdaad, de mij tak de tori dat.
1: Ja.
2: Dus maar nou, die drone is eigenlijk voor extra safety voor die samenleving.
1: Maar hebben jullie met de drone vele moeilijke cases kunnen oplossen?
3: Cliff, ja, Cliff.
1: Neem een actie dan.
3: Maar Cliff, je moet onthouden een woordje. Hè, met dat openbaar, een publieke domein naar school. Dat we monitor. Een publieke domein. Dat we monitor, dat we controleren. Dus we gaan naar privacy. No. School naar een publieke domein, dat we monitor. Dus je ziet die camera's, je ziet dat naar een publieke domein.
1: Yeah.
3: Ook een drone. Yeah. En dan een drone, Cliff. Jongen, de successen. Na tal van successen.
1: Dom ab moro.
3: Ja, ja, ja.
2: Kan de wat bijvoorbeeld?
1: Maar je hebt maar één drone.
3: No. We hebben meer drone. We hebben meer.
2: Ja.
1: Hoeveel?
2: We hebben nu.
3: Strategisch daarna. Ja. We hebben meer.
2: Maar we hebben een voorbeeld.
1: Omvang?
2: Ja, man.
1: Oh.
2: En we hebben de overheid gevraagd om meer te investeren voor ons.
1: Maar ik had die meneer Shamim heet hij, no?
2: Van PR, ja.
1: Hier en daar. Hij zei me dat er maar in. Toen was er maar
2: dat
1: één.
2: Was toen.
3: We zijn bezig, constant bezig te investeren.
1: Oké. Dus wat morgen drone nou?
2: Ja.
3: Maar lekker met dat we geen
1: vak gesprek. Dat is goed nieuws. Dat is goed.
3: School to anno 2026. School look, we kon negatief 95 naar school toe. En we saptak de systemen samen bij gebruik voor los zaak op. En er pas nu de ene ding. We leven nu in anno 2026 Cliff. Nu nu naar technologie. Alle de klassieke delicten. Nu de tewa moe licht die op Cliff. Had hij niet met een jas en een das thuis komen. Naar jou. En mou samen doen. Of mou bouwen aan mijn website. En dan mou lokje. En mou begin zeer een mobiele telefoon. Dan mou zeer een tweede. Want dan mou dat. Dan mou bieden een aantal aan. Dan mou licht die op tegen. Paya begin money. Dus wij van de politie zijn ook bewust dat alle de klassieke delicten zijn bij de voorzien. Verplaatst gewoon naar online delicten. Dus dat maakt een strategie voor school toe. Nou. Je ziet ook investeer in de technologie.
1: Ja.
3: Voor klaar de case.
2: En de complementair aan het traditionele werkwijze.
1: Ja.
2: Maar je wil een voorbeeld voor een case zo los op. Een hele mooie case. Dus de eenheden gaat op die vermelding af. Tapa grond, de eenheden die naar Wagi, maar droomt me daar lucht toe. En intussen aan kring gaat op dak van ons. Dus als je een drone nooit te horen aan dat. Nooit een sapta kamada. Want dan maak je de plat op dak. Zo zijn er andere succesverhalen hoor. Alla de drugsolo, noem maar op.
1: Ja, ja. In eerste instantie, ik ben loba uniform. Maar later, ik was hier naar copy-paste Holland, joh. Klopt wat doe ik is aan jou,
3: directeur operaties voor ook een project die zijn. Misschien kan je aanvullen, want het is een internationaal stand, maar misschien kan je aanvullen. Waarom een keuze er?
2: Kom beginnen aan het begin, hè. Toen meneer Prada bij de ETCorpschef, daar man bij installeren van een commissie. De Malik Gentel, Waterberg, de Malad bij die commissie. Een heleboel andere mensen. Dat we ontwerpen bekom. Precies zo ook blauw, een beetje blauw, maar het had ook camouflage erbij. Daarna is er een andere commissie in het leven geroepen met de ontwerpers. De man ontwerp, de man gochi internationaal, de Maluku Colombia. Er is input gekomen ook van Europa. En de Maluku Tusani. Internationaal wil je, heb je politie kleuren. En de man dat gaat doen onderzoek, de man ontwerp een model. Die de man ontwerping zijn de presentaties gegeven aan de korpsleiding, MT, de man qua minister, de man qua RVM, de man qua DNA, vakbond. En toen is er voor dit ontwerp gekozen. Ja, het personeel ook. Dat is vakbond, totaal personeel. En de standaarden staan in attack, jong. Het moet tropenbestendig zijn. Aan een mickey warm. Het moet niet snel vuil worden. Het moet flexie zijn. Want als je met die Bancroft rent, voor ze denken aan dat grond. Zeg je toch? En het moet uitsteken boven al het ander dat er is. Want een grijs, feesting, om het trauma te kunnen abrakbaar en een keer school toe. Dan, want trouwens heb je dat toe, dat ik agrees die zie, nou volgens mij meneer Pina's lichting, die weer agrees die zie.
3: Ja, 95.
2: Maar nooit agrees nog kon of stelvast bij wetgeving. Dus na een hele ontwikkeling die zie, dat alle de tenue zou hebben, inclusief agrees, dat we zijn in vast in wetgeving.
1: Even, snap je niet van zijn agrees?
2: Kaki, bruin.
3: Bruin.
1: Not dus de Uera bruin dan 95?
3: Ja, 95.
1: Serieus?
3: Ja, ik ben de eerste lichting, hè. Zou je aan grijs, zou ik aan grijs.
1: Ja. Mide kwa traman bij de fosabruin.
2: Ja. Ja, dus het is een beetje standaardisatie, hoor.
1: Maar niet iedereen heeft dus al een nieuwe?
2: We hebben voor nu... we hebben besteld voor iedereen. Nee, maar ze mag ervoor kiezen.
3: Ja, kantoor gebruikt gewoon. Dus kantoordiensten, ga je zien dat we gewoon onze grijs aantrekken. Maar voor de operaties... Is het nu uniform?
1: Oké, Kasi, als een van kwekverdwijning duidelijk ba?
3: We zijn bezig naar een onderzoek. Een kwekonderzoek kwam vandaag te horen, ik ben in een zaak dat die. Maar we zijn bezig naar een onderzoek.
1: Ja. Oké, maar ik zou het vraag dit, anders ga ik naar bij mensen luisteren die gaan inbellen. Als u wil inbellen, blijft u wel correct naar de gasten, hoor. Het nummer is... komt u niet in de war, want je kunt niet op die app bellen, maar liever gewoon rechtstreeks op het nummer 547-33-330. Nogmaals, 547-330 is het nummer en u bent in de uitzending de Tranga Skoto. Live, mensen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Michael. Ik zou niet bellen, maar ik ben genoodzaakt te bellen omdat de korpschef er zelf is en de uitdaging van de korpschef naar die gemeenschap, die is eentje waar ik toch wel mee kan dealen. Korpschef, mijn eerste vraag naar u toe is, u heeft, of de staat heeft mensen in dienst genomen, die noemen we recruiter. Wat is het beleid? Opvoedelijk, je hebt geen constructie, qua opvoeding naar de mensen toe. En ik vraag u erop toe te zien, vooral van de iets wat oude mannen binnen de organisatie, het optreden van de burgerij is baas slecht. Het komt provocerend over, het komt uitlokkend over, waardoor er vaak genoeg conflicten ontstaan met andere wapendragende organisaties binnen het land. U bent de leider daar. Ik vraag u, praat u met uw mannen om deze situatie de kop in te drukken. Het gaat niet goed. Waar ik nog zeker uw aandacht wil vragen, Corpje, de politie is bezig. Hoe komt het dat de tijd, voor die tijd, rond de mensen van 95, voor die tijd kennen we de politie, als een politieman langs gaat, ik denk dat u, laat me maar een voorbeeld illustreren, weet meneer John Lloyd, was is een man geweest die zelf een korpschef heeft beboet. Wanneer komt die tijd terug? En dan wil ik wat ervoor illustreren. Wanneer de politieman langs gaat en hij ziet, hij komt van het werk en hij ziet de overtreding, de man parkeert net naast de man en de politie kijkt weg en reed gewoon door. Wanneer gaat dat ophouden? Goedemiddag.
1: Dankjewel, meneer Michael. We gaan de vragen gelijk beantwoorden. One-on-one, Kasi of commissaris Akal. Hoe?
3: Ik zal met de eerste vraag beginnen met betrekking tot de collega's waarbij het communicatie minder gaat. Ik moet zeggen, wat we hebben gedaan, we hebben de zaken geëvalueerd. En u moet weten dat we niet meer gaan voor 18 jaar, hè. We werven niet meer aan voor 18 jaar. Je moet 21 jaar zijn om binnen de politie te komen. Okay. Dat heeft heel veel, ja toch, we hebben gezien dat het verkeerd is gegaan, of dat het verkeerd ging, en dan heb ik opgekregen na 21 jaar. Maar laat me dit ook zeggen, het proces, we zijn constant bezig te checken, te evalueren. Want we horen de klachten vanuit de samenleving. Vooral wanneer mensen ook naar resorten gaan, dan moet je doen aangiftes, weer van dat ze niet goed behandeld worden, abonnegening. En waar ik me als korpschef ook sterk wil maken, de klachten zijn ik me voor uit de samenleving. Tegen man doen we aangifte, bijna tegen man gooien, maar hier en niks meer. Dus man doen aangifte, maar a feedback nodig. Dus we horen de geluiden. Misschien ga je even op de tweede.
2: Een kleine aanvulling. Eigenlijk, de regels dikba. Oesapva om go om naar dienstverlening. Want we zijn dienstverlener, we moeten dienstbaar zijn aan die samenleving. In het verlengde zou korpschef, hoe zou korpschef Taki, hoe vaardig de regels opnieuw uitbakken. Hoe actie de regiocommandant, de leider, leidinggevende, de gewestelijke politiecommandanten, naar de RC, van creëer een platform, creëer een spreekdag, via samenleving. Zorg ervoor dat te was maar kon aan jou, maar de kaskoot is maar een pas, dat is maar een probleem de kaskoot. Dus, dat is maar kon, leg dat maar uit, dat keer in een case via OM, naar de maat op beslis, et cetera. Dus, a feedback belangrijk.
3: Mami, kan je me kan tak dit ook te eenmaal je tak aan dat onderwijzers kregen maar 7 dagen in een jaar verlof. En altijd weer tegen de collega's, hou rekening als mij tik een verlof die voor kon naar school toe. 7 dagen maar kregen ze. En dan mij tik de verlof die voor kan school toe, voor kon doen aangifte. Dat tijdens mij kom mij om een lees dem kom bakken. Want dat de jere als koudman dat nog daar ook, dan heb ik voor lof bakken, het werkt niet. Dus we communiceren constant met de collega's, let u op bepaalde dingen, vooral wanneer die mensen komen naar zo'n resort.
2: Ja. En we dachten van lead by example, de korpschef geeft het voorbeeld, maar ik ga naar desma, maar ik geef hem een platform. Laten wij ook als organisatie dat voorbeeld overnemen en beseffen dat we dienstverleners zijn.
3: Die tweede vraag.
1: De tweede vraag was dat van de recruten. No?
2: Oh ja, politie optreden.
1: Ja.
2: De bejegening, inderdaad. Ik weet dat er wat trajecten zijn. Alle opleidingen, alle briefings die we hebben, daar ga je zien dat bejegening, professioneel politie optreden een topic is. Alle opleidingen. En de afgelopen periode hebben we zoveel opleidingen en trainingen gedraaid. Dat utak van jongen, de politiemannen die in de fout gaan, dan met jara heel korps gooien daarvoor. Dus het heeft onze aandacht. Binnen MT, maar ook de reguliere besprekingen. Is eigenlijk integriteit en bejegening van de cliënt een aandachtspunt.
1: Oké, dat is duidelijk. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
5: Ja, meneer Lebo, goedemiddag met Farouk. Ook de gasten, hele fijne middag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ga je gang, Farouk.
5: Eerste vraag is. Hebben de heren ooit gehoord van een spreekwoord, praatjes vullen geen gaatjes? Dat is mijn eerste vraag. Want de minister die heeft zoveel praatjes, hij gaat dit doen, dat doen. Maar ik heb het gevoel dat hij tegengewerkt wordt door de top van de kap van Kerkpolitie Suriname. Want kijk, hij heeft ook de mooie plannen. En ik zeg altijd, in Suriname is alles voor korte duur. Alle regels, alle wetten worden gemaakt voor korte duur. Na 2 weken hoor je niks van. Rijden door rood licht was een hele zware overtreding. Die man naartoe aan Boutou. Iedereen was bang. Nu, lid is goed toe, je is door ready. Ze hebben geen tijd voor je. De minister had ook gezegd, hij gaat het probleem oplossen van geluidoverlast van de bromfietsers. Limbo, vlak bij jou in de studio, daar in de buurt woon ik. Als je om 2 uur s'nachts, 3 uur s'nachts, zaterdag en vrijdag, de mensen hoort met bromfietsen. Dan vraag ik mij even af, de politie weet toch, je hebt ook informatie van hoe laat die jongens gaan scheuren met de bromfietsen. En dan had je een buurtcommissie hier aan de Totonenlaan. De dames van het Goede Leven, de Cubaanse dames, die werden inderdaad 2 dagen, 3 dagen van de straat weggehaald. Maar nu zie je ze weer. En dan hoor je geruchten dat de politie hun ook nog belt om te zeggen van, hey dames, Oeluboere, we komen wel actie daar in. Op zulke vragen wil ik antwoord hebben. Fijne dag.
1: Dankjewel, Farouk. Zeker met bedreiging door het rijden door rood, hoor, politieleiding. Want de afgelopen weken heb ik er constant ook over gesproken. Vooral net die middagstraat die voor. De mensen rijden gewoon door rood. Nou heb ik niet gezien dat het gebeurt in bijzijn van de politie. Maar het is ongekend.
3: Ten aanzien van rijden door rood licht, waarmee we ook bezig zijn. We zijn bezig met een digitale verkeershandhavingssysteem. Dat systeem moet erin resulteren dat wanneer je de rood licht hebt gereden, dat je een boete thuis krijgt. Maar je weet, voor dat traject moet er heel veel nog in place komen. Maar mind you, de politie is bezig daarmee. We willen zien wat er gebeurt. We hebben niet voldoende capaciteit om de politie overal te zetten. Het is een gedragsprobleem. Hè? Mm-hmm. Je moet sowieso weten dat je niet door het roer. Maar we zien wat er gebeurt. Dus daarom dat we met een systeem gaan komen, digitale verkeershandhaving.
1: Dus je krijgt een melding thuis.
3: Boete.
1: Zoals in het buitenland.
3: Ja, daarmee is heel bezig.
1: Ik juich het echt toe.
3: Ja. Wij van de politie ook. Mm-hmm. Dus daarom, we gaan de minister vragen. We zijn constant bezig aan te geven. Minister, dat systeem moet komen. Mm-hmm. Met betrekking tot een overlijdmuziek dat van de bronvissen. Cliff, als je weet hoeveel exos people in beslag nemen dagelijks. De politie is constant bezig. We krijgen klachten. Ik ga naar de mensen, de verschillende buurten. Dat is een van de zaken die men aanhaalt. Korpschef, hoe noem maar Siribi, Toyurumante, om mijn bronfiets. Dus we treffen maatregelen voor de zaken. Maar wanneer de zaken in beslag worden genomen, dan ben ik ook bij bakken pot bakken. Het is een ongoing ding, maar we zijn bezig met ze.
1: Behalve als je ze... Als je het in beslag hebt genomen, is het beboet.
3: Ze kregen ook boetes. Ja. Alles, ze kregen boetes, maar die mannen plaatsen die dingen weer. We zijn constant bezig. Maar misschien kan de directeur ook.
2: Ook is toestemmen zelf voor procureur-generaal, voor vernietigd de sanditie. Maar dat betekent, kijk, met politie en justitie ben je aan de voorkant bezig. Maar if you want los een probleem op, de imgopchinso, morobradi beleid, vergunningen beleid, wat importeer je, wat verkoop je? Ik vernietig een abdrukpijp, ja, maar ik ben een trauma direct.
1: En die tourbussen?
2: Ja, die tourbussen. Korpschef, gisteren waren we in een platform. En de DC's hebben daar ook wat werk, wat toegezegd. Maar wij treden op. Het moment dat je vergunningsvoorwaarden overtreedt, dan kunnen we zelfs tot in beslagname overgaan.
1: Farouk is teleurgesteld, hè?
2: Ja.
1: En dat van de prostituees. Want ik weet niet wie ik bij Lim. Jullie moeten me even helpen, heren hier. Ik hoorde dat van de prostituees besproken. Ik weet niet met wie, hoor. Oh ja. Aristo. Aristo zei de buurtmanager heeft meegewerkt, bla bla bla. Maar mijn reep staat toe die. En mijn reep staat omdat mijn aloegoede en dames. Ik kom naar de stuur, ik rijd door tunnel aan. En je ziet ze normaal daar staan, hoor. Aan de andere kant is het de vraag, moet je je tijd daarin gaan stoppen om ze te verwijderen, weet ik veel. Er zijn misschien veel belangrijkere dingen te doen. Maar dat is misschien, misschien zou er een zone moeten komen zoals in het buitenland. Isabi toch Kassi, die bedoel bij jongen, door bij Golukuring, de dames, weet je nog?
3: Oud waren we, 20 jaar.
1: Waar weer? Het is een speciale zone. Ja. Ja toch, dan zijn we van het gedoe af. We gaan naar de volgende beller. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
6: Goedemiddag, Liam. Hoe gaat het, mijn schat?
1: Goed, wie is dat?
6: Tot Rita.
1: Gaat die gang?
6: Goedemiddag, meneer Pinas.
3: Goedemiddag.
6: Ritimi Gudu. Long time, tante Rita.
1: Oké.
6: Okay. Luister, ik heb even wat te zeggen. Ten aanzien van die drukpeper en die dingen. Ik weet dat het storend is. Ik heb vaak genoeg gereageerd op FD. Ik heb met een groep jongeren gesproken. Want ik vind het ook lastig, dat geluid en dat ze ook op die ringweg, want ik ben op ringweg Noord, dat ze dat ook doen, dat ze gaan racen en...
1: Kan het wat luider?
6: Dat ze gaan racen en zo. Mm. Maar bij mij gaat het erom, ik zit soms niet alleen op de auto, als je snel iets moet gaan doen, zit je op de bromfiets. En ik heb geleerd op rijders dat je spatie moet laten voor bromfietsers en fietsers, langzaam verkeer. Maar je hebt automobilisten die zitten te kletsen aan hun telefoon. Ze letten niet eens op dat er een bromfietser komt. Ze drukken je op het trottoir. Soms is die rand heel, heel erg gevaarlijk, toch? Vooral aan de Kernkampweg ook. Daar is ook gevaarlijk. De Quattaweg, het gedeelte waar Malu vroeger was. Daar is er een verhoging, toch? Die automobilisten ze drukken je zodanig dat je soms op het trottoir moet gaan rijden, toch? Kan er ook daarmee rekening gehouden worden en kan er ook een regel daarvoor komen? Ten tweede, wat ik ook nog wilde vragen. Kan het ook zo zijn dat er gekoppeld wordt met de minister van OEI, dat die hoeken regelmatig schoongemaakt worden? Want als je soms met de auto bent, moet je heel een stuk op de weg komen om te kijken of het verkeer veilig is om dan je bocht te beschrijven of waar je gaat. Precies zo is het ook ergens in de Toetanenland, daar waar die slagerij is. Als je uit de zijstraat komt, hebben die, mensen soms met een busje geparkeerd. De Toetanenland is zo druk. Het is hetzelfde wat ik zeg. Je moet midden op

0: spreken met de OW.
1: Ja.
2: Vijf, vier.
1: Misschien een kleine aanvulling hoor. Mevrouw Rita Takasang, maar eigenlijk. Maar na, tante Rita, na een gedrag. Hè. Kijk, school, hoe kan dit? Hoe kan die voorlichting? Hoe kan die handhaving? Maar als je gedrag schreef, dan ben je een agu gedrag in het verkeer. Dat is school, hoe kan die tilis in de baka?
2: Ja,
1: weet je toch?
2: Ja, inderdaad. 547-330 is het nummer waarop u tot de kassi en de plaatsvervanger kunt praten. Er zijn ook wat apps binnengekomen die ik van tijd tot tijd zal lezen. Dwars door de telefoontjes. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Goedemiddag, Katharine Dierden.
2: Ja, ga je gang.
3: Ja, de twee autoriteiten daar, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En toen zijn ik heb ook een paar jaar in het korps mogen meelopen. Maar inspecteur was een Latourpost. Ik heb prettig daar gewerkt. Onder inspecteur Maasset. En ik verdien tot nu toe met mijn pensioen van de politie. Ik ben nog steeds trots op de politie. Op mijn 70ste. Ik ben nu 70 jaar. Had ik mijn 70 jaar geleden. Ik ben nog steeds trots op jullie. Alhoewel, het korps niet meer zo een...
2: Maar is er een vraag? Want dat is...
3: Ja.
2: Dat is weer lastig toch? Wat is de vraag precies?
3: Ja. Nou, het zijn zoveel vragen. Als we dat op die brandpunt zouden houden, dan wil ik zeggen dat er een bepaalde groep politiemannen die een verzamelplaats van die brandfietsers op moeten zoeken. En in dit geval van Quata is de verzamelplaats waar die een Shell is bij de Grand Oostraad. Vooral zaterdagavond zijn die lawaaischoppers daar zo. En ze zijn, want ze hebben mijn nieuwe brandfiets gestolen laat. En ik woon zelf in de Menkenberg Transitie op
2: Facebook. Abon, we gaan de collega's even vragen om daarop te reageren. Dankjewel.
3: Ja.
2: Daar iets over zeggen.
0: Ja, dus de locaties zijn in kaart. Hoor. We weten de plekken waar men zich ophoudt. En als zodanig worden er ook maatregelen getroffen.
1: Ja, u heeft gezien, niet zo lang geleden, afgelopen weekend, toen kwam een e-bike in beslag.
2: Mm-hmm.
1: Precies zo gaan we op basis van deze intel rasjas uitvoeren en ze gaan het voelen.
2: Ja. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
5: Goedemiddag, met Tyson.
2: Ja, ga je gang.
5: Meneer Kassin, tikkie big up, mijn broeder. Wanneer dat we ook de tikkie big up, moet ik in z'n
4: wat tongen. Thank you.
5: A kloof chef noemde de ewakana a la beauty, toch? A mij dan flora, a mij go. Elke zeklen, make me shame to you so one. Dus wij klagen het op Facebook, ik klag het naar de mensen die op de programma, maar tel kloof chef go, je ziet nauwelijks 7 of 6 is maar. Met dat mag ik ondersteunen, maar want nooit een kloof chef doen als aan die stad die aan mij go in beauty. Dan aan het deel klagen noemen iedereen als je belgen op mijn programma die zeggen dat die wanneer de korfje daar komt met allemaal staat in werkelijk als hij net dan gaan afvolgen. Dan kunnen we daar ook een klagen noemen. Laten we deze korfje ondersteunen met het goede werk wat hij doet. En niet allemaal beliefd dat allemaal door Rocco.
2: Maar jouw vraag, Tyson.
5: Oké, mijn vraag aan mij, Abby. Met Peggy a korfje met allemaal pak de PL Bestman zijn reis. De brandfietser pak, de brandfietser, ik kom minder wagi, de man ik kom zeer wagi, ik kom minder.
2: Wel te goed. Verveer verschijnsel. Goedemiddag, je bent de uitzending.
6: Ja, meneer Lembo, nanga profeet voor Abra Broodje.
2: Tjago.
6: Meneer Lembo, is af samen erger, misseke. Dus maar die edende wagi, den erijde wagi, dat de da telefoon, meneer Lembo. Heer Manteng, bakan na heer Dei. Des mij rei, des mij benwa uku. A telefoon dade aan busman Chiwajiman. Asan dat no boel tog, dat dus koutu musluku. Met de man, de keur de man, dat met monitab de man.

0: da timane lembo isa basanda te erfermi mantente mere ile for coranti mesi de mere anga telefona de yesiko plesa me benwa uku erbei asanda no kanto isabi dos da de mamlu kuere isabi to and defenders go to swaki etere dos go to komoro moro strakiere defender ma swaki minegi de mano an complimentiere de ma swaki de man komoro strak. Dat ben de mimeine.
1: Oké, okay, dankjewel. Ik weet niet of daar een reactie op is.
2: Nee, Abun van meneer Halasan is aan. A korosleider uba sprikatori die zich bafu a handmatig bellen. Ushitak asan en neemt toe in a kondra. Want misref le korofchef te mee rei. Mais je fades mee bel toe in a verkeer. Is mane horeken en dus om ik die instructies tak. Hey, directeur operaties. Tref matrikel die meere. Asas no kan.
1: Krasi, you mag bekeer ons ma.
2: Sowieso kan ik aan boeken, was man.
1: Maar is nog nooit voorgekomen dat je rij.
2: If a noodzaak de van
1: noodzaak. Is om is om meer was
2: ja, ja. Die bedden dan aan was maar. Voor korrupt dat donja. Ik choke me. Flora me bedden. Mijn boeken, was maar ja. Is dat voor korrupt?
1: Is dat ga je daar wat je boeken, was maar.
2: Mijn boeken, was maar. Mijn boeken, was maar. Am aan rij zonder helm. Let zie kasi aan euro. Nee, mijn stop aan man. Is mijn aan euro, man. Mijn boeken, was man.
1: Serieus, hoor?
2: Ja, Clef. Als het nodig is, komt de korrupchef in. Mm-hmm. Ik kan niet toestaan met je als hij niet denkt... Ah, maar ben je ook te provocerend bezig. Ik moest gelijk maatregelen treffen als korrupchef. Dus als je nodig korrupchef hebt, ook curry toe.
1: Ja. Maar als je een rijpse reisje aan actie kan, ga je naar actie toe.
2: Nee, dat is dat direct. Zo moet ik schakelen. Mm. met taxeer toch, Cliff. Ik moet taxeer.
1: Mm. Ja. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hallo.
3: Goedemiddag, met de heer Germin. Le, bon, als je zo verkeerd hoort, weet ik niet, want ik ben niet zo net.
1: Nee, je weet dat trato. Als je want dat kwam trato, dan is het goed.
3: Oké, meneer de korrupchef, goedemiddag daar.
2: Goedemiddag.
3: Ik zal niet wat je kan visie even, meneer de korrupchef. Gelukkig voor pot in de politie handvest, voor pura gong naar de skoto aan u. Met de ma pota gong in een lokker. Fotte de mamu paroko da de mego sondro gona oso da te de mata roko baka da de mete ka gong baka wan furus kouto mune de korupchef ego oma gong na kouto pura gona de ma anu da we si es kouto ap lifda ge a roko sa de meitu dat umus do want holland te metanja kouto ne gwanga gona oso engelan kouto ne gwanga gona oso te de strana so ap timbo folke alamap gong mek de maputa go iwa locker da de mane gwanga gona oso de yo shitaka self mode sansa de meidu offer minder dat na waf de sani kamer lo fa korupsiat ef goin birti go takan as maere mi no ashi korupsiat fesi mi no ashi yu belei tap strati dat mi no ashi mi no ashi korupsiat fesi kapit next time mi no ashi belei tap strati dat mi no ashi en ufer atra ana skoutu sa takwa san de map agu kadra Fama kap aguga drag da yuna skoutu. You must butama, you must tekama wagi, you must tekama reibo wei. You must tara mango forest kareh meka ma kenke aguga drag. Tat na dat mene must do. Mene nam kolleg wait na aguga drag. Hebo ne ksan abeleid must so tak a mei verander. Dat me wansi. Thank you well.
1: Oké, okay, goed, akritik boy.
4: Ja, maar. Ja,
1: maar. Ik trek er nu.
2: Dat is lobby, dat is lobby. Korruption, ik loop de zand is.
1: Hij heeft niks aan je gezicht.
2: Nee.
1: Maar is beleid.
2: Top.
1: Heeft het wel mooi gezegd.
2: Ja, ja. Maar dat meek, ama leta radio lati. Van ma beleta radio, dan ma bo, arkisa korruption. Korruption heeft meek beleid. Maar korruption, ik go drap, ik go lukutak. Wat af beleid, wat het uitgevoerd. Ja, want in ons doen wat ik voor het toren en ik beleid. Ik wil ook toe.
1: Ja, inderdaad, eerder moeten luisteren.
2: Ja, toch, als je eerder zijn radio had aangemaakt, dan man begreep.
1: Inderdaad.
4: Ja, maar inderdaad. En dat ik niet zei, hoe heb je de maat op de bon? Omdat ik was snel recht, omdat ik was rechter. Als mijn opa alleen is, ik denk dat ik niet meer alleen ben. De boete zou delen uit alle wiki. Maar... Los voor een handhaving, ik ben ik we schrijven. Maar van gedrag niet veranderen, omdat we aan toe Abra aan eigen verantwoordelijkheid toch.
1: Ja. Inderdaad is er een gedragsprobleem dwars door die hele gemeenschap. Maar goed, allemaal trekken hoe mooi.
4: Mooi.
1: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
2: Goedemiddag.
5: Ik wil weten wanneer jullie weer gaan zijn. En jullie hadden dan altijd een motto.
1: Nogmaals, wanneer zo waar?
5: Wanneer gaan jullie weer een beetje serieus zijn en serieus aanpakken? Want jullie hadden toch een motto: de politie is mijn beste kameraad. Of niet?
4: Ja,
2: klopt, zeker klopt.
5: Oké, okay. Kunt u daaraan gaan werken, want die heren bij jullie zijn onbeschopt tot en met. Want de tijd niet verleden is de Oklap niet en PT Blokko. Ga je zo tegen volle praten? Is dat gewoon te passen, New York Euroclub? Jullie moeten echt eraan gaan werken. Dank u wel.
2: De korruptie komt takasans, abum takamanier is takasans, bagama mambe comment ba, usap takwan tu collega's ego in de fout. Lekker san voor integriteit kwestie, usap tak nou een kleine groep in Mexico schuldig naar de sanati. Maar a jammerlijke thing, elke klef a jammerlijke thing, a gros amoro big deal van organisatie, is zet in schrift in. De steeën de soort san, die schade na 1-2-3 man, het behandelen samenleving onheus. De je tak als met de konja hier organisatie, maar boetak aan mijn stagas aan is, we lukken voor pak de sans aan.
4: Ja, zeker weten.
1: Goedemiddag, je bent er uitzending.
6: Ja, goedemiddag Cyril. Goedemiddag heren.
1: Cyril, ga je gang.
6: Misschien was video na Facebook over een Chiman. Je een PA, haar een konkie, een Chiman. En ik eigenlijk met kreeg. Moet hij eerlijk met kreeg en te noem en te met kreeg. Omdat mijn jeugd, hoe liep mijn jeugd naar mij, die mag niet. Dan wil ik naar de vrouw komen. Voor mij heb ik met een nieuwe grond, PA, conchef de Sadape. Dan zie ik me naar die, ik pleeg me voor mij door. Die man heeft een beauty, en alle beauty, op de zie ik dat die. Hoe kan je me eigenlijk niet? Met de man die een jeugd, met de man profileert de zreep niet. Met de man geniet, maar ik onderlijk ouderen en hardong die de man, niet vind ik jammer, en te noem, en te niet vind ik jammer. Een man kan haar aan gong die een man, die heb je man, heb ik aan de employee, of een neef, die hardong die een pje man. Ik vind het echt jammer, dat je dat toegetaald, omdat je op een gong, korrelchef, alsjeblieft, kom die de man, als je een kans. Voor de man populair de CFI. Uno, tapengi de boy. De man, misere bedeso, ube foot, king, pimpeza inability. E play ball, e boss disi, u audio kun go paifeng. Ou gide pchima akans. Fou grokong, ma an assistent disi, want we kweki de man, nan a heart. En dat no mak. Me begi koron chef. Le courant d'or d'ati, à l'yeux ou non, ou non, mousse, l'as ou yeux. Mais l'autre demain, elle m'a dit, erreur, mais que nous trouvons à la dame, demain, de reconnaissance pas au Goudia. Mais maintenant, tous les négoires, nous connaissons, nous reconnaissons qu'on passe bas à la dame à place. Mais pas que, l'ethnami Indret, tous les négoires bas. Geen geluid, geen beeld, maar met actie nu bij. Hoe heb je me aan dit chimang? Hoe geef je me aan kans? Korrelchef, noem ik je me haar koop, dit chimang.
1: Abon.
6: Alsjeblieft, dat naar mijn wens.
1: Thank you, Cyril. Hoe ben je dat door die ziek bij, maar korrelchef taki. En ook aan... En ons op Samsa, een vispisie. Dus hij is een beetje voorzichtig en hij wil dat het onderzoek wordt afgerond.
2: Ja.
1: Maar misschien wilt u toch nog
2: meneer, ik kwam een mooie opmerking. Weet ik altijd aan jeugd naar een volk voor Tamara. Maar in een kader voor Asan Samsan, als ik zei dat zo net, Cliff, zou je ook toen ik schoot om herhalen bakken een publieke opinie om voorzichtig naar Asan dat die. Omdat onderzoekingen worden onafhankelijk gedaan. Dus met Biggie naar permissie heren, dat ik kan samenleven, die schoot aan ruimte. Mek uf sap afidi fu atori ko luku sam sapotis uf ko ko de forsichtig na a publieke opinie mek sko to dwaur ko da a publieke yere sam sapotis era.
1: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
7: Hallo.
1: Ja, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Maar kort zelf, goedemiddag.
1: Uw naam is?
2: Ja, goedemiddag.
7: Kijk, tijdens de regering Santoki zijn ongeveer meer dan 300 politie mannen ontrokken van hun eigenlijke taken. Dus het beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders. Wat is het nu? Is het aantal gegroeid of minder geworden? En twee, regering Santokki had ook gebruikte voertuigen aangeschaft voor politie, voor de politie. Ik heb vernomen dat heel wat van de voertuigen nu defect zijn. Klopt dat? Dat zijn de vragen.
1: Ja, de eerste vraag, ik weet dat de bond daar ook problemen mee had, maar de bond...
2: Er zijn een aantal politiemannen wel al teruggekomen. We weten dat er nog een aantal politiemannen buiten zijn. Maar er zijn al een aantal terug binnen de organisatie. Met betrekking tot het laatste, moet ik ook aangeven dat het ook klopt. Er zijn een aantal voertuigen die nu defect zijn. U mag weten vandaag tijdens de bevordering waar we daar met de minister van Justitie en Veiligheid, Mr. Manorat. En ik vroeg zijn aandacht weer, minister, u weet, KPS zit met een voertuigenprobleem. En ik weet dat samenleving vraagt constant surveillance. Ze willen de politiemensen zien. En we hebben issues. We hadden moesels. De moesels worden al afgeschreven. En we zien dat er een tekort ontstaat. Dus we hebben voertuigen nodig als organisatie. Dus dat van de vorige regering klopt dat de voertuigen defect zijn die we hebben gekregen.
1: Maar maken de huidige bewindsmensen en die hoge gasten nu ook gebruik van politiemannen?
2: Ja, ja, er zijn politiemannen.
1: Maar dat is nog niet het werk van een oké, ik had me een keer wel uitgelegd, dacht ik.
4: Bijzondere taak.
2: Van de politie.
1: Ja, ja.
2: Okay. Ook een bijzondere taak van de politie. Dus.
1: Ja, hoeveel zijn nu bij...
2: Het is moeilijk om dat zo aan te geven, maar er zijn wel een paar politiemannen of een aantal politiemannen buiten.
1: Okay,
2: maar er zijn ook een aantal teruggekomen. Dus dat moet ik ook als korpschef toegeven. Dus dat er een aantal terug zijn gekomen. Zoals Lotz Koetman kon bakken.
1: Ja. Goedemiddag, je bent er uitzending. Hallo.
8: Ja. Goedemiddag.
2: Ja, middag.
1: Middag, tot wie?
8: Ja, met John van het dorp. Jereno, moet ik niet herinneren aan een ongeveer. Doe het eens goed voor het dorp. De Wajisa parkeer naar Vestel is overkant parkeerplaats PR. Dus ik doe net drie op. En bijna 3 jaar terug. Mama parkeer daarbij op haar door op Brazipsa en naar haar door op Boutismankeri. En dus ik doe dit daarbij aan het drie op. De ma parkeer Vestel is hier. En dan kan dat ik doe dat ik en dan zes koot op als dat ben. Van 5 meter. En dan kan man. Oké, dank u wel.
1: Lobby.
2: Nee, maar aboon van meneer is Halasan aan. Mijn DC Batu. Na 2 dagen terug naar today. Terug maar DC Batu bij de bezig. En DC zijn bezorgdheid. En DC Temi, korps chef. Maar zijn voor de wagi drap aan elkaar. Ik tref maar tegen hem. Dus ik bel naar een regio-commandant voor een midden. Met hem aan de kassas nog kan je treffen maatregel. Dus van mij aan is alles aan. Dat betekent maatregel nog tref. Dus moet bel dadelijk aan een regio-commandant voor Lucas aan een probleem. Want met een man dat deze bel met elkaar. Als er nou een chaos drap in het dorp. In poer de wagi. Dus dat boven van meneer is alles aan. Dus dat hem goed dadelijk voor jou. Moet Lucas heeft daadwerkelijk maatregel tref. Maar kan de directeur operaties want dat was
4: aanvragen? Ja, nee, hoe dat op alleen wat dat betreft. Hè. En een handhaving, overlast, we kwalificeren als aan dat lijkt wel high impact crime. Want voerus mij klagen ving, rust en orde in buurt worden verstoord. Dus we gaan optreden.
1: Ik lees even een paar, nog een bericht. Ik heb, dat is weg. Die van Boro vinden om, check. Oh. De mij bel constant. Goedemiddag, je bent er uitzending.
9: Goedemiddag.
1: Middag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, ze krijgen hun naam op hun uniform.
9: Nee, het hoeft geen naam te zijn, het kan een nummer zijn.
1: Ja.
9: Dat, ik ben er zeker van dat korpschef zo'n beetje de rotte appels uit de mand kunnen lichten. Want korpschef,
1: ja.
9: Die uniform is niet completer. Het moet een nummer hebben of een naamplaatje bijkomen, korpschef. En mijn tweede vraag, korpschef. Hoe zit de samenstelling van OPZ? Tot hoe lang blijven die leden... Of laat me vragen, hoeveel leden telt de desbetreffende dienst, OPZ? En waarom is er geen vrouwelijke ambtenaar daar? Want dat is ook een barrière dat vele vrouwen geen aanklacht doen, want ze vinden dat ze niet uitgebreid kunnen praten met mannelijke die daar zo die daar zo plaatsnemen achter de balie. Dus korpschef, alsjeblieft, OPZ, kijkt u wat u zo'n beetje daar kan doen. Een vrouwelijke ambtenaar moet erbij zijn, korpschef. Dat is een handicap voor vele vrouwen die aangiftes willen doen tegen politieambtenaren, korpschef. En mijn derde vraag, en dat was laatste. Korpschef, ik vind dat uw korps zo'n beetje gehandicapt is. Want ze lopen alleen maar met een pistool. En sommige van ze hebben een persoonlijke cellulair bij hun. Hoe is het gesteld met die mobiliteit van ambtenaren die op straat zijn en een roeping willen doen naar hun bureau? En korpschef, te alleen ekong, wanneer het regent, gaan die politieagenten die het verkeer regelen onder een balkon zitten, of dan rennen ze bij een plaats waar ze ter dekking kunnen komen, zodat ze niet nat worden. Gelieve antwoord op deze punten, korpschef.
1: Ja, en ik vul aan, hoe zit het met de bodycams?
2: Ja. Oké, bedankt voor uw advies met betrekking tot een nummer of een naamplaat. Sowieso kunnen we dat meenemen om te kijken.
1: Ik zeg het al jaren
2: aan. Ah ja, ja, ik weet het. Niet zomaar een halfleiding constant aan. Dus ik neem het mee om te kijken, bespreken binnen mijn korpsleiding. Hoe we dat kunnen voor elkaar implementeren op historie dat die. Met betrekking tot een OPZ. Ben je mijn sappie aan meneer, die sappie informatie. Maar we hebben vrouwelijke collega's daar. Hè. Er zijn vrouwelijke, volgens mij hebben we 3 of 4 collega's op de afdeling OPZ. Met betrekking tot communicatie. Moet ik aangeven dat ik dit ook heb. Ik aan minister tak a communicatie voor school toe. Dat moet ook een lek korpschef, lek samen tak begin. Mijn nou innovatie en mijn was het mooi project die school toe. Maar mijn sap tak a financieel moest de. Lek korpschef, met mijn kast het een mooi netwerk tak teken a school toe. Je kies direct een mobiele telefoon. En een mobiele telefoon dat dit op een netwerk voor kan communiceren. Maar mijn sap tak na mooi project, mooi idee. Maar mooi moest de. If no no de e tak de sans da yes dan a wagi problem. De wagi san mo seti fosi kon nga de moi moi sani. And that make begin mi taki. Politi werk is mensen werk. Af, you know, kan denk so in term of system. Ya bif investeer in de schoolman and the basis, the standards san mo de fosi kon nga de moi moi project.
1: Ya. Yeah.
2: And ten ansi fu a body cam. Ten ansi fu a body cam. Bena mi no pot mo morera. Ma mi de 100% zeker, 100%. Was eind van jaar die de bodycam ook kon. En de bodycam, je ziet de school toen naar de bodycam.
1: Nice, nice.
2: Maar misschien
1: nice.
2: Cool actie want daar.
4: Okay, ja, true, true.
1: Voor eind van het jaar.
2: Ja, ja, ja.
4: Yes.
1: Oké. Okay. Geen aanvullingen, meneer?
4: Nee.
1: Goedemiddag, u bent de uitzending.
10: Ja. Goeiedag, meneer Limbo.
1: Middag.
10: Hallo, daar heb je.
2: Ja, middag.
1: Gaat u gang.
10: Ja, maar, ja, korpschef. Mijn actie, korpschef, is hij op de hoogte. Voor de scootman, toch? De scootman zijn. Zang. De mannen aan gaan naar de tjendrugs. Olof de wijzer wangra assisten naar de Sarati. De mij de pede bigi aan u dopomande. Je begrijpt toch? De mij aan pede bigi de bigi aan u dopomande. En de mij beveilig en bewaak. Hebben en houden voor de man drape. En plus ook toe aan trasani. Weet je dat die scootman en abriwiri nou ook toe. We zijn namelijk voor speciale diensten afstaan. Maar, we zijn afstaan dat vreemd jongen. Dus kan de korpschef kan die pikita passen dat hier, Hector. Grantangi.
1: Dankjewel.
2: Kom, begin aan de laatste hoor. Binnen zei, ik denk dat mij weer in uniform kan naar Intel, ja. En dan Intel, dan de moet op Breweri wel. De moet op Biggie Barba. Maar in uniform, a beleid voor a korpsleden, die wil goed zijn dat. Je moet representatief zijn. Dus uno kan mekeer kon naar Biggie Weeri naar de soort zijn dat die Barba. Nee, je moet representatief zijn. Dus kan je nou een Intel, ja.
1: Maar heeft me na op een boom bigis naar dat energie mijn lip. Bigi weeri, maar me nou een transkoto. Kan toch ook, want dan heb Barba dan een weeri door ook.
2: Klopt, maar je moet representatief. Je moet representatief. Ja, nou kan toch geen asan nou een chaos, toch? Nou, nou.
1: Okay.
2: Maar ten aanzien voor atras en is aan meneer Taki. If you have information, you can deal in naga uno. Je tax code man, ik ga naar de chin chin chin chin drugs olo. Ik ga naar de big deel informatie. En contact disjere, kom begin bedanken samenleving. Van mij goos worden we wakker in de buurt. En dat, de, want toen mij onderschat dat zijn niet. Korpschef net doet zijn zomaar. Van mij goos in de buurt. Mek is boemboe informatie voor a samenleving. En de sormi, de scooters, zij gooien de fout, de scooters, zij doen de sani. En corruptie heeft een trefmaatregel. Ik actie de borgo, zij is de gim de sani de informatie. Dus dat maakt abong en contact die is ook te klif. Want we hebben een attacking, maar zodat de samenleving subsidie met corruptie heeft ego toe. Naar verbindingen, omdat de corruptie met shitax mij op een vrees voor te gaan aan corruptie. Maar die ego met des, maar des met shitax, hé, a corruptie die de toegankelijk. En door a toegankelijkheid. Ja, je ziet dat dit mijn deelinformatie naar je kies boem moe en tel voor dit man. Oké.
1: En zijn eerst volgende stop?
2: We gaan naar Nikeri. A planning dat we gaan naar Nikeri. Of komen we in. Het moet nog uitgewerkt worden. Maar ik denk Nikeri we gaan. Want dit mag Nikeri bel tot dat korruptie. Zijn heb zijn Nikeri. We hebben tevreden naar de politie zorg drapen. Korruptie kon naar Nikeri. Kolukus heb zij ja. Want dit is goed man. We hebben tevreden. Maar ik kan beoordelen collega's mij soms dat de me bel, de me kies de informatie, de me heet mijn korruptie heeft door ook een boend rapen. Maar mijn korruptie heeft ook een schrijfje. Maar ik ga naar coronie toe, want de smaf coronie bel me. Om mijn maf coronie heeft klagen toe dat de me de tevreden aan een vast koe toe en door ook een coronie. Maar nogmaals, de me tak aan de directeur operaties of zou we tak aan de collega's. Ben je de tak aan de boem.
1: Maar eigenlijk heeft je ook niet keer in een coronie naar de prestatie. In omkondig aan in verrast de man.
2: Nee, maar hij heeft tot nu toe doe je werk.
1: Ja.
2: Of kom maar weer.
1: Niet verrast, man. Want als je goed hebt, dan zit alles aan niet dan.
4: Ja, ja.
1: Ja, toch?
2: Klopt.
1: Goedemiddag, je bent de uitzending.
11: Goedemiddag. Korpschef, goedemiddag.
2: Ja, middag.
11: Waar ik het over wil hebben, dat van die rijbewijzen, hè? Je vraagt de rijbewijs aan. En het is jammer in feite dat men geen rekening houdt met mensen die boven de 60 zijn en 65. Die geen internet of hoe dat ding, een computer hebben om rijbewijzen aan te vragen. Je gaat naar de balie en die dame van de balie zegt je gewoon, ja, u moet op het net gaan. Hoe gaat die vrouw van 70 op het net? Vrouw, flexie, amare, auto. Maar niet om meer op het net te gaan. En moeten aan de balie, want ik heb zelf ook daar gewerkt. En moeten aan de balie moeten mensen zijn die oudere mensen kunnen helpen. En ook al gaat het niet om oudere mensen. Het kan ook iemand van 40 zijn die niet dat soort werk doet. Dan heeft de persoon de ervaring niet om computerwerk te doen. Laat u daarop letten. Verder vraagt men, je moet per se via Unified Pay of MoPay betalen. Ik kan een korrechef, om men is maar op MoPay naar Unified Pay. En wanneer ik morgen in het verkeer ben en ik heb mijn rijbewijs niet, dan krijg ik een boete. Kunt u daaraan werken, korrechef, alstublieft. Ik heb 18 jaar gediend in het korps, maar dit zie ik voor het eerst.
1: Dank u wel, mevrouw. Mag ik vragen wat uw naam is? Nee, laat maar. Nogmaals?
11: Op Danny.
1: Oké, goed. Is ex-collega van u.
2: Ja, ja.
1: Dank u wel, mevrouw.
2: De directeur operatie zal ingaan hier.
4: Nou, inderdaad, de kritische opmerking die eigenlijk al lang is gemaakt en de nodige maatregelen worden getroffen. We weten dat we een helpdesk hebben ingesteld daar, speciaal voor mensen die dus niet zo behendig zijn. En maar natuurlijk, ik begreep Cliff, Suriname, hoe de bezig naar gaan op die transformatie, hoe op de kinderziektes, maar naar een feedback dat we gaan professionaliseren. Misschien dat ik of zelf op een helpdesk een technologie een long, we moeten mee en steeds weer we evalueren en met de feedback van de samenleving we kunnen ook gaan breien aan uit.
2: Klef, maar kan je mij contact dus ook toe? Dat maakt mij de korpschef dat we rust naar dit digitaal project. Ja. Omdat mij bij begin naar overschrijven toe, dat tijden na also je doet alles aan je uploading, dat zou je worden uitgenodigd door de politie, dat ik kan kon naar zo'n die naar alle stukken. Maar misschien dat een samenleving, wat is zo'n probleem naar rijbewijzen, hoe zit dat een samenleving? Dat is zo vara, dus mij doet baby stap bij elkaar. Koud een stap geweest, toen zit dat een samenleving, dit appa, toe one ding, dan we begin naar rijbewijzen. Ook een aangifte systeem, mij begin bang, we digitaliseer, om mooi ode, ik daar ook zo, nou maar voor die brom, je doet aangifte digitaal, je uploading, je wordt ook uitgenodigd door de politie. Maar als je gefaseerd me wat doen, want als één keer met al dat digitaal project, moet je dat ook is een big probleem.
1: Ja,
2: dus dan moet je berekenen dat ik naar stap geweest moet doen.
1: Ja. Begrijpelijk. Goedemiddag, ik ben echt blij met deze uitzending. Goedemiddag, ja, goedemiddag. Ik ben in de uitzending.
12: Goedemiddag, Limbo. Korsjef, goedemiddag.
1: Even, mensen noemen mijn naam niet meer, merk ik.
12: Oh ja, John, sorry. John. Mm-hmm. John, ja. Jelen. Een vrouw tak in zo net. Maar mij was sorry, was aan die voer aan rijbewijs voor mij. Kort. Sinds 2024, mij dienen in. Meneer Abu, je kunt informeren naar uw rijbewijs omstreeks 8824. No, de man verlengen kom ik 7427. Ik leun dicht bij de 60. Wat nu?
4: Ja, dus kijk, eigenlijk, hoe op achterstand moet, alle de strookjes zou bij Abi, alle de rijbewijs dat verwerkbaar. Dus samen we adviseren aan meneer DC.
1: Heel is het.
4: Ja, samen we adviseren meneer Natak. Check even op haar website. Als dat niet lukt, go even aan rijbewijs via Moesba. Maar er is ook een systeem dat je kiest van mail. Minus heb even meneer Bedouin online. Maar kies aan mail.
12: Nee, ik had het niet online.
4: Oké, okay. Dan kunt u even naar de afdeling rijbewijs gaan. En dan moet je happy.
12: Oké, thank you.
4: Ja, misschien kan ik gebruik gelijk voor doen een oproep. Lek van hoofdverkeer bij Takengba, er liggen 18.000 uitgeprinte rijbewijzen klaar.
1: Dat is wat die dingen niet aan.
12: Maar de mannen maar publiceren.
4: Ze zijn gepubliceerd op onze website hoor. Dus mijn begin de Sranama, check even op haar website voor nu. Onze Facebookpagina. Mijn zaptak CDS erf bedeeld is aan. Dus we proberen. Maar ook al je hebt me take this aan.
12: Oké, thank you voor je antwoord.
4: Alsjeblieft.
1: Ja. Maar als de mensen, misschien is het verwennerij. En misschien klinkt het gek. Maar als jullie de adressen hebben.
4: No, dus,
1: die mevrouw kijkt al zo.
4: A technologie toch, Cliff.
1: Ja. Reed je maar, dat je zeker niet van af hebt.
4: Maar zei dit.
1: 18.000.
4: Nou, biometrische rijbewijs. Ja, dus je moet je in korte locatie voor potje vinger
1: aan. Oké. Dat natuurlijk.
4: Natuurlijk, even de moro varen dan aan digitale. Dat ook aan, mobiel.
1: Goedemiddag, je bent de uitzending.
13: Met Zwedo.
1: Raoul.
13: Ja, ik groet daar de korpschef.
2: Oh, middag.
1: Kijk, je dit naar gebouw. Oh, hij is weg, helaas. Nou, we kunnen terugbellen. Goedemiddag, ik ben de uitzending.
14: Ja, goedemiddag.
1: Middag.
14: Over rijbewijs gesproken.
1: Uw naam is?
14: Ik ben zelf ook mijn rijbewijs gaan halen, Tedrick.
1: Mm-hmm.
14: Ik ben zelf ook mijn rijbewijs gaan halen. Als je die rij ziet, hoe lang ik moet wachten. Ik kan de hele dag niet wachten op mijn rijbewijs. Dus dat speelt ook een rol.
1: Oké. Houdt u daar rekening mee?
4: Ja, zeker. Nu hebben we een systeem.
14: Ik wil nieuwe haven. En als je ziet hoe lang ik moet wachten daar. Dus ik heb te veel dingen te doen om zo lang daar te wachten.
4: Ja, volgens het systeem, als het online is gedaan, dat user van Mickey afspraak online, zo tijdstip iemand komt. Maar natuurlijk, Usabi, lijkt voor dat 18.000 rijbewijzen zijn daar. En
14: ik ga
4: zo goed als mogelijk.
14: Ik toevallig in de buurt.
4: Ja.
14: Ik mag het niet rijbewijs, maar misschien dat ik nog. Nou, maar heer die me wacht die dat ben. Maar er zijn zoveel mensen voor mij. Begrijpt u?
4: Ja, daarom is ook een vroeger een afspraken systeem toch?
14: Ah, bon.
1: Ja, oké, goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, twee broers van mij die zijn ook gehaald hoor.
2: En ze hebben het snel gekregen?
1: Ik weet niet of het snel hebben gehad, maar het is gepubliceerd ergens, zoals we hebben gezien. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
15: Hey, goeiedag meneer Lebo, goeiedag korfchef.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Tot wie?
15: Dennis, kijk nu nou.
1: Dennis.
15: Dat ding van het rijbewijs moet men eigenlijk doen als, kijk, mensen van Albina, maar we kunnen in Mungo of Albina gaan verlengen toch. Die van komen we nog meer zo. Van Wanika, Lilidorp. En Brokopondo kan je een para doen. Die keer eens apart.
1: Ik hoor hem plotseling niet meer. Hallo. Hij is weg. Hallo.
16: Ja, goedemiddag meneer Limbo.
1: Ja, goedemiddag.
16: En goedemiddag Corrupt Chef. Ja, en Noah Neeman Corrupt Chef.
4: Goedemiddag.
16: Ja, ik heb een vraagje. Ik vind dat de communicatie met het publiek heel slecht is. Waarom ik dat zeg? Er was een vrouw in de tijd vermoord daar op Suralkoweg. Toen waren de patronen naast haar gelegd. En een jachtgeweer, als ik het goed heb. We hebben nooit meer wat gehoord hoe die zaak is afgelopen. Of het is opgelost. Weet je, dus soms je hoort die dingen en daarna hoor je niks meer. Dus mijn vraag is, hoe zit het met de communicatie? Of weet je, als er een oplossing is gekomen, laat het publiek het ook weten. En dan weten die mensen, het eerst is opgelost, zo en zo. Niet in details, maar tenminste om te horen of het is opgelost. Want ja, je hoort het via de radio en de nieuwsberichten, kranten en zo. Maar daarna hoor je niks meer of het is opgelost. Dus dat is mijn vraag om te horen, hoe zit het met die case van die mevrouw van de Suralkoweg? Dat wilde ik graag weten. Oké, is goed. Nog bedankt.
1: Dankjewel.
2: Bedankt voor uw feedback. Als we reflecteren als organisatie, zien we dat het klopt. We moeten sowieso daaraan werken dat de samenleving geïnformeerd wordt ten aanzien van cases. Hè. Dus goed dat u dat heeft ingebracht. Als aan dat woord ik mee. Dus bedankt jouw feedback.
1: Nou, kunt u wat over die case zeggen?
2: Ja, dus bijvoorbeeld, als dat is opgelost. Hè.
1: Mm.
2: Want op een gegeven moment hoor je dat er zo'n zaak is. Je hebt dat je maar follow als samenleving in de subsafe zijn gekies. Dus ja. Abon tak manier takatori di si dan wo luku fokan dua san dat asama li fen wode geïnformeerd dan dan mee sap sap san nga zo kies
1: maar hoe werkt het misschien goed dat we nu speelt Leisner toch ja. Stel jullie vinden niks daar is het case close
2: nee het case niet close nee
1: wanneer is hij daar wel stel jullie vinden gewoon niks men heeft Oké, dat is misschien geen vergelijkbare situatie, maar we spraken nog over meneer Baino, een bekende, ja, misschien moest ik die naam niet noemen, misschien pijnlijk voor de familie, want we hebben ook nooit meer wat gehoord. Die meneer is gewoon, is al jaren. Als jullie gewoon niks meer vinden in de case Leisner, volgend jaar niks, jaar daarna niks, wat gebeurt er dan met zo'n case?
4: Nou, laten we zo stellen. Er zijn aanhoudingen geweest in deze case. Mm. Dus de politie onderzoekt door totdat eigenlijk er genoeg is voor de rechter om te kunnen beslissen. Is er sprake van moord, noem maar op, et cetera, om te vonnissen. Indien we nog niet zo ver komen, dan gaan we natuurlijk de internationale opsporingslijsten, alle andere technieken gebruiken. Het wordt geen gesloten case. Het kan een cold case worden. Mm. Maar een cold case nu bij ons is niet een case die gaat, laat zeggen, vergeten worden. We hebben nu een speciale cold case unit. Die zich dan met meer aandacht op die case gaat vestigen.
1: Ja.
4: Een case is pas gesloten als er vonnis is.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar misschien dat gaat niet voor een case voor Leisner. Voor de duidelijkheid, we hebben aanhoudingen in die zaak. We hebben aanhoudingen in die zaak. En hij is ook een hoofdverdachte in die zaak. Dus we werken op die zaak. Als je bijvoorbeeld, als je behaalt aan bijvoorbeeld Nono de Wapwan case voor 3 vermissingen.
4: Ja.
2: Dat is een case dat we werken. We zijn nu in samenwerking met Guyana. Ik ga niet inhouden, maar hoe dit is, we werken op een case dat hij.
1: Dat zijn 3 jongens dan?
2: Ja, 3 jongens. Dus we werken op een case dat hij, hoe dit is. Maar een case dat je dat hier hebben, we aanhoudingen.
1: Mm. Maar klopt het dat ik op jullie website, ik heb maar 2 foto's gezien?
4: Ja, die 2. Maar er zijn nog meer. Dus deze twee mannen, ja, deze 2 mannen. Die zijn in Guyana gesignaleerd.
1: Mm-hmm.
4: Die 2 mannen dus zoeken we in Guyana.
1: Ja, en er is er nog een 3e.
4: Ja.
2: Dus hoe dit is er ook al?
1: En waar is die?
2: En hoe dat ze nog een tapatorie. Maar hoe dit is er ook een tapatorie?
1: Okido, ik had nog een vraag, maar goed. Goedemiddag, je bent er in de uitzending.
17: Goedemiddag.
1: Middag.
17: Ja, Nanga Willy.
1: Hey, Hang Willy.
17: Ja, ik hoorde de corruptie net praten over zichtbaarheid en de tekortkomingen voor zichtbaarheid en zo. Je weet, ik heb het vaker over gehad. In de kader voor money not day, waggy not day. Dingen horen we vaker. Heb ik altijd voorgesteld. Surveillance is te voet. En bepaalde. Ik denk dat de politie een beeld heeft. Ze hebben in kaart. Waar die plekken zijn. Waar die beroepingen en dat soort dingen plaatsvinden. Ja toch? Daar heb ik het meer over de dienst van die late dienst. Ik denk 10 uur 's avonds nog, tot 7 uur 's morgens. Die dienst, dat de, die blokken, ze worden verdeeld in blokken. Dat was een busje rijden, man, zaka. En dan kan de voermanschappen naar de voeren. 2 militairen, 1 politieagent. Voor opsporing bevoegdheid. Ja, dat is dat die wans komt. De meisje in kaart van de mawaka, trad ik, trad ei, trad zo. Je zakt de man aan een bus. Tap wel lokale, tap wel een bepaalde punt. Dat is mijn biggie waka. Zal hem op van de doen, een biggie flashlight. Want is je wans aan tap wan jari, in maskeen bijvoorbeeld. En daar heb je ook een contact. Nanga samenleving. Nek van corruptie, vet dat nu. Ja, toch want tot dat je kooi. Die buurman, want to buren snapu. De moet stop, de moet die want to ranga de baya toch. En als je barrijk de. Money no de olie en zo, wat in de maar, toch als je bereikt de, als je fiancé pleegt. Dus in een kader dat die, if, abedo, if, fakker op je fishing, ne kwam mogelijkheid.
1: Goed, dankjewel Willy. Kassie?
2: Ja, Willy, nou, mooi, Sani, zei haar aan, maar kom je tegen meneer Willy, voor we ook een woord, na, we ook een technologie. As I say, you have answered do about C-City, what one more wall, and about late food, so we said no, no, no, no, no, no, incident more. Does that betekent school to name 1 year that was an ipsa, the way longo. So we do our data costume. Does that betekent from tomorrow we look at all the sound coin build, the correct way we go survey, we look at the hotspot.
1: Yeah. I'm trying to come up the cold case, commissaris Akal,
4: ja.
1: Welke cold case cases zijn nu, waarop zitten jullie nu precies?
4: Nou, er zijn een aantal cold cases waarmee we bezig zijn.
1: Niet allemaal op dezelfde, maar geef ons een,
4: een van die
1: refreshing.
4: Hele mooie cold case is die ene van de verkoolde lijken.
2: De 3 verkoolde lijken.
4: Drie verkoolde lijken.
2: Hebben we klaarheid gebracht in die
4: klaarheid zin? Gebracht.
1: Mm-hmm.
4: Ja.
2: Noordpolderdam.
1: Oh, die case.
4: Ja. Van zo lang geleden.
1: Mm.
4: Ja.
1: En welke nog meer?
4: Nou, uit het hoofd ken ik ze niet.
1: Maar welke moeten jullie nog oplossen? Dat bedoel ik.
2: Een aantal.
4: Een aantal. Er zijn een aantal.
1: Mm. Interessant werk, hè?
4: Ja, ja, ja.
2: Maar dat maakt het nu werk zo leuk, hè? Diversiteit, hè? Ja, ja.
1: Interessant werk, Scooter ook. Onderzoeken. Jongen, ik wil lezen, maar ik krijg steeds de telefoontjes. Goedemiddag.
18: Ja, goedemiddag, was Limbo.
1: Mm-hmm.
18: Hi, Wim, ja.
1: Wim.
18: Hi, korpschef, goedemiddag.
2: Hi, middag.
18: Hi, yo, als een samwantak, yo. Nou, wat los toeren school toe, wat los gedrag. Als gedrag je voor de school toe, voor zo'n school toe in de samenleving. Na stoer gedrag die mij voortoen. Wat simpel voorbeeld, look on off. Bijvoorbeeld, wat actie je hoort. If Mina Soudati of Mina BBS'er. En aan stoppie. En voor goede gang van zaken, je legitimeer je. Je sabi toch, je legitimeer je. Dan, als dat is meer vaker, je moet zeggen, ja, maar van dat we nodig toch. Dus, het systeem zou misschien daarmee passen toe. Dus, alsof ze meer zijn dan anderen. Want we hebben best wel ook toen naar school toe kies meer, hè. Toen we hebben best wel legitimeer dan met de amateur collega's. Maar jullie zeggen, wat mijn broeders toch. Is dat niet, hoor. En waarom ik me ga legitimeren? Zodat je weet hoe je mij behandelt. Je moet op de eerste plaats weten hoe je mij gaat behandelen. Hoe je mij gaat aanspreken. Want ik ben hier klein kind. Is dat niet, hoor. Maar moet je creëren? Misschien in een verkeer. Bij mij tak je mika plaat. We tak mika plaat. Getinte ruiten 5%. Korpschef moet je eerlijk heren. Na indige liederen voor jou er de ongeschikte voor jou drapen is aan het verre. Je van een mika plaat naar getinte ruiten naar 5%. Trabana is dat mama potu ima 5% refi de mei teta heel festeren dat mama privi wagi weta kiere. Dus korpschef, kan ik dat je een pikit op deze aan dat kiere, want met je eerlijk, dat mama dat je verbeter de wereld, de indigi ini osos refi. Grantangi.
2: Nee, ja, let je meneer Wim, een verleden refi na kantoren na mi ontdek was aan nie, is jouw collega in reiko zonder een nummerplan, direct maar biftrek matri. Maatregelen aan de kant, dat je kon naar hoofdbureau voor school toe en je naar school toe, dat je kon naar een wagi zonder nummerplaat. Direct met daarvan maatregelen. Dus de corruptie heeft me niet ontkend dat naar de schootman schreef, want de schootman is going to fout. Want if you go corrigeren van Borgo, dan moet je een bon voorbeeld. Ja toch? En Rocco, dus sowieso bedankt jouw informatie ook toe Sapseisa en ben nodig met trefmaatregel gelijk.
1: Maar wat hij zegt klopt niet helemaal als hij zegt van ik ben BBS of ik ben militair, je moet me, je moet weten hoe je me behandelt. Die behandeling moet voor iedereen.
2: Iedereen. Ten aanzien voor Assan dat hij me bij de verleden van presie, dan me bij de nange korpshoofd voor KPAP, Netensje en ambtenaren. Meteen korpshoofd, een van die dagen ga ik bij u komen, of je mag ook bij me komen, maar ik weet hoe belangrijk KPA is voor de politie. Dat moest doen, omdat ik go vanuit, we hebben elkaar nodig. Niemand is belangrijk. Skoutu op alles maar van nodig. Skoutu wano man, we hebben elkaar nodig. Dus en dan minus op zijn bejegening dat de meer dan het andere als aan het neer. We hebben elkaar nodig voor klaar aan. We hebben een gemeenschappelijk doel. KPA, brandweer, BBS. Fight criminaliteit.
1: Er zijn veel berichten die zijn geschreven. Maar Tori Spanka zei dat ik kom broeien hier organisatief mee. Ik kom broeien mee, want ik moest het 3 uur laten horen. Ons verkeerspraatje van 2 minuten. Dus die mensen gaan boos worden, dus laten we het bij deze snel even goed maken. We zijn er over 1 minuut terug.
19: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
20: Weggebruikers, wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat zit.
21: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
19: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
22: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
23: Republic Bank. We're the one for you.
19: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
1: Ja, we gaan verder. Laat me even kijken. Cassie, de man. We komen zo bij de telefoontjes hoor. We zijn jullie niet vergeten. Meestal de spa-app na. Wat is het nummer om te bellen? 547-330. Laat me even schrijven deze. 547-330. Als je dat... Wacht even. Mark Liff. Wij zien ook hoe agenten bellen in het verkeer. Walisi mi bar giwang. Saka telefoon. Mooi voorbeeld geef je. Dus ze moeten ook de agenten aan hun oor trekken. Ook dat van de mica-platen en donkergetinte ruiten. Ook agenten doen het. En Cliff kan je de kassie vragen als hij met me kan praten over een moordzaak. Ik had je dit al gevraagd. De ene woordvoerder heeft me niet meer gebeld. Sinds oktober 2025. Het was Elskamp. Ook de rest zal ik met de kassie delen. Ik heb een vraag voor de korpschef. Kun je hem vragen waarom iemand opnieuw rijles moet volgen, daar de persoon heeft ontdekt dat het rijbewijs reeds 8 jaar is vervallen? Degene kwam gewoon niet in situaties waar het rijbewijs nodig was of het getoond moest worden. Iemand met bijkans 20 jaar rijervaring. Wat is de relevantie? Een vervallen rijbewijs neemt toch niets af van de rijvaardigheid? Gaat u daar snel iets over zeggen? Of, meneer Akal, Mr. Rishi Akal.
24: We kunnen heel kort daarover zijn. De wetgeving is duidelijk. De wet zegt, als je rijbewijs langer dan 3 jaar is vervallen, dan wordt u geacht, of althans wilt u dat verlengen, dan zal u wederom aan het rijonderricht moeten, of het rijexamen moeten afleggen. Het is niet dat de politie dat heeft bepaald, het is de wetgeving. En wij moeten dat handhaven.
1: Ja, oké, okay, dat is dan duidelijk. Ik wist niet dat ik verplicht was om met een krik te rijden.
0: Oké. Okay.
1: Is helemaal waar. Ik ben om dat van mijn rijbewijs Uni5P gaan installeren. Lastig is ook dat je e-gov moet hebben. Niet iedereen heeft e-gov.
0: Zo bedoelen dingen.
24: E-ID. Digitale
0: E-ID. E-ID.
1: Mevrouw Emmy Hart doet ook mee. Zij zegt, heel goed en informatief gesprek met de politie. Mijn compliment, alleen moet men de daad bij het woord voegen. We zitten met gedrag dat niet op tijd gecorrigeerd wordt en die zorgt voor problemen en zelf crimineel gedrag veroorzaakt. Waarom worden gepensioneerde politiemensen niet ingezet? Dat is een goede vraag.
0: Laat maar direct erop ingaan.
1: Mm-hmm.
0: Gepensioneerde politiemensen worden niet ingezet.
1: Nee, hij zegt dat hij het vraagt.
0: Nee, de corruptie, zolang ik met issues zit, worden ze gebeld. Ze zeggen hier maar zoveel informatie.
1: Ja, oké. Okay. De gepensioneerde politiemensen. Just, dan weet je dat. Vraag voor mij aan de kassie waarom er nog geen officiële vermissingsbericht is op de site van KPS. Wat Leesner betreft.
24: Het is er.
0: Het is er. Het is er al geplaatst.
1: Het is er, hè?
24: Jawel.
1: Ja, dat bericht van Leesner zelf,
24: hè? Ja, ja.
1: Oké, dat is dat duidelijk. De mensen bellen ook aan de andere kant. Mensen, je moet op 547-330 bellen. Anders maakt u de jongens daar aan de andere kant gek. Goedemiddag, ik heb goed geluisterd naar de kassie en de heer Akal. Hoe equipped het KPS is met drones en Safe City 4. Mijn vraag is, kan men aan de hand van tenminste de Safe City camera beelden niet zien welke hoofdverdachte naartoe is gegaan? Want ik vind het vreemd.
0: Welke hoofdverdachte? Welke
1: is? Ik zie hier RT's. Oh, is die Kees van.
0: Zoals ik heb aangegeven, lek van Mitaki Cliff inhoudelijk, Minokango in Tapatori, die zie. Maar we gebruiken alle informatiebronnen die we kunnen gebruiken om klaarheid te brengen in deze zaak. Alle informatie, als intel, getuigen, informatie, technologie, alles gebruiken we,
1: ja,
0: om klaarheid te brengen in deze zaak.
1: De politiemannen die opgesloten zijn vanwege een overtreding die ze begaan hebben, komen ze terug in het politiesysteem? Het probleem bij de afdeling rijbewijzen is dat de rijbewijzen bij CBB vervaardigd worden. Het zou beter zijn dat de rijbewijzen gemaakt worden wanneer de burger daar komt met zijn vervallen rijbewijs. Dan voorkom je dat er 18.000 rijbewijzen daar blijven liggen. Hoe kan je hemelsnaam rijbewijzen laten maken bij CBB? Is het systeem wel waterdicht? Een rijbewijs wordt uitgegeven door de politie en kan niet bij een ander ministerie gedrukt worden.
0: Nee, het gaat om een printhuis die we hebben, dat is bij CBB. En alle zaken worden gedaan, validatie, alle controle wordt gedaan door de politie voordat de opdracht wordt gegeven om zo'n rijbewijs uit te printen. Dus het is niet dat CBB een rijbewijs gewoon uitprint. Alles wordt gedaan, alasan edu na skoutu. Na skoutu abarigi. Uno is zet alasani, a opdracht egi via skoutu tak, I know the rijbewijs is kan printen uit. Ja?
1: Goedemiddag, als je in Nederland woont en je rijbewijs is vervallen, zou je je moeder in Suriname mogen machtigen om het voor je te verlengen?
24: Nee, dat kan niet. En alles is online. Alles ten aanzien van buitenlanders of Surinamers die in het buitenland zitten, zal dan via het consulaat moeten gaan of de ambassade van Suriname. Maar iemand anders machtigen, dat kan niet.
1: Ja. Eenmaal het korps bezig is met digitalisering, kunnen ze hun systeem niet verder uitbreiden door middel van een database maken van iedereen die een rijbewijs heeft. En elke politieauto moet over een tablet beschikken met de hele database.
0: Dus,
1: ja?
0: Dus Cliff, ten aanzien van de database, de digitalisering. Leg van mij betekent zo net, leg korpschef. Hoe mooi is het nu? Nodig de wap alasanik ba alasanik gedien. We hebben al een centrale database.
24: Ja.
0: A volgende stap zou we gaan naar afdeling rijbewijzen. Na te je wan mek wan, desmasa tap 18 jaar, wan go, je wan nu rijbewijzen.
2: dan kan je gaan registreren. Online. Maar mijn wacht die korpschef, omdat in hand doe alles aan in één keer. Wat is mijn klagen over de eerste fase? Dan mijn wacht die rusten, mijn kan staat die ziek. De absam is dat. Dus maar de tevreden, de man, ik begrijp zo terecht is goed aan go. De atrastap ik kon. Lek van mij betak ook toe. Overschrijving, je want doen toe, je is daar ook zo. Je upload alles aan die school toe. Je want doen overschrijving in Afghaan school toe. Die upload alles aan die, dat we onnulijk school toe, je wordt uitgenodigd. Ook toe aan aangifte aan Alexami Betaki. Je wil dat onnoan met die kaas school toe, morgen toe, naar een digitaal systeem. Je doet aangifte, je wordt uitgenodigd. Maar als er naar gefases, je kan doen alles aan in wang. Wat is een stap geweest?
1: De persoon gaat verder, zegt twee. Boetes moeten verhoogd worden, maar niet dat alleen. Ze moeten ook met sancties komen. Bijvoorbeeld als iemand 3 keer een boete heeft gehad, verleden door op zodanige wijze, dat je dan zo iemand zijn rijbewijs gaat intrekken voor 6 maanden. Doet de persoon het weer na zijn rijbewijs gekregen te hebben, trek het dan in voor 2 jaar en na 2 jaar moet zo iemand weer opnieuw naar rijles. Kelvin heeft dit allemaal geschreven.
24: Nou, ten aanzien van invorderen, dus flankerende sancties. De huidige wetgeving voorziet daarin dat de rechter dus de rijbevoegdheid kan ontzeggen. De procureur-generaal kan ook het rijbewijs invorderen. Maar willen we zwaarder gaan, dan moet die wetgeving worden veranderd. Zoals hij aangaf van na 3 keren, et cetera, et cetera. Dus er zijn mogelijkheden in de wetgeving. Maar wil je meer hebben, wil je zwaarder gaan, dan zullen de wetgever moeten vragen om dat te wijzigen.
1: Mooie vragen hier. Kunt u de KC vragen hoe het vertrouwen hersteld kan worden in OPZ die niet integer werkt? Het moet controleerbaar, aantoonbaar zijn. De huidige korpsleiding heeft zelf benadrukt dat politiemensen die de fout ingaan zonder aanzien des persoons moeten worden aangepakt. En hoe denkt de KC klokkenluiders en melders te beschermen? Een politieambtenaar die een misstand meldt, mag niet vervolgens worden overgeplaatst, geïntimideerd of anderszins benadeeld. Er moet een vertrouwelijk meldkanaal komen dat niet uitsluitend binnen de eigen lijn valt. En Limbo, hoe kan er incognito een tip gegeven worden aan tip traffic in persons? Kunnen jullie dat communiceren met de Surinaamse samenleving?
2: We hebben een tiplijn. We hebben een tiplijn. Nummer is 112, toch? 112. Dus go to een tiplijn. Als je een tip hebt, kan altijd kan spelen door naar 112.
1: En het eerste deel van de app?
24: Dat van OPZ.
1: Ja.
2: Kijk, de corruptie heeft me nog een tak, als mijn tak erop in het droog. Maar als je een tang aan het klif, zei ze, wat scoot man go in de fout? Weet je dat maatregel? Maar if as massa sena app kon, if issues de was aan de, altijd akon kan kon akasi, kon luku sena a probleem nanga OPZ. Dus de persoon kan morgen bij me komen al, kom ze doen takan as ma tak luku sena a probleem. Maar sa me shi tangan nu, zolang was koot man go in de fout, worden direct toch maatregel getroffen.
1: Dat meer Refi.
2: Dus dat.
1: Waarom wacht de politie op dienstauto's? Kunnen de politiemannen niet op de fiets surveilleren? In het buitenland worden handhavers getraind om met behulp van fietsen op te treden. Instroomniveau moet niet alleen op 21 jaar gebracht worden. Ook het instapniveau moet verhoogd worden van Milo naar HAVO. En Lim, laat de politie nagaan via CBB. Hoeveel van die 18.000 rijbewijzen aan reeds overledenen toebehoren? En kunnen de aspiranten niet tegen een beloning de gereedstaande rijbewijzen in uniform gekleed thuis bezorgen? Okay. Dat is een mooi voorstel, toch? Die aspiranten.
2: Ja, ja.
24: Maar thuis bezorgen gaat moeilijk, omdat je het met de vingerafdruk moet
1: halen.
24: We zijn nog niet zo ver dat we op mobiele voeders aan dat toch.
1: KC, hierop heb je niet gereageerd. Dienst, maar ben ik uit Holland, toch? Dienstwapen en uniform in een persoonlijke locker. Boete verhogen en bij aanrijdingen dus scherven even wegbezen, man. De beleidingen op de wegen en drempels. Wapens niet meenemen naar huis, die ene meneer sprak erover.
2: Ja, ja, ik heb het ook nog gehoord, maar ten aanzien van Tori dat hij, ik denk ook aan bespreken, like korrelsen, maar ik denk, voor Loeken de gevallen zijn. Mm-hmm. Ik denk niet dat het een, zo erg is dat omtreffen zo'n maatregel, ja, dat klopt.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk, de mensen die de gevallen heeft met taxeren, like korrelsen, denk ik niet dat we zo'n ingrepende maatregel voor nu moeten treffen.
3: Ja, okay.
2: Ja.
1: Want ergens zou die politieman, als hij dus thuis is, ook moeten kunnen optreden als het in de buur gebeurt.
24: Klopt helemaal.
1: De Kasi zegt dat de politie de regie in handen heeft wat het printen van rijbewijzen betreft. Maar we weten als geen ander wat er gebeurt bij CBB met paspoorten en ID-kaarten.

0: Yes.
1: We kregen de gewijs van, ja, dit is niet voor jullie. We kunnen de rijbewijzen die al zijn, die af zijn in de ware tijd voorkomen. Met de meneer Leeskrant die tegenwoordig. Lim, het is onjuist wat meneer Akal stelt. De wet heeft genoeg mogelijkheden, maar de uitvoeringsbesluiten die blijven uit. Bijvoorbeeld vaker door roodrijden kunnen bepaalde maatregelen worden getroffen. Echt, dat uitvoeringsbesluit is er niet. En hoe gaat de KCI de mensen die valse rapporten jegens anderen binnen bijvoorbeeld KPS maken en uit een bepaalde hoek bescherming krijgen, worden aangepakt? U bent geen vreemde in Jeruzalem, het is gewoon een apart korps naast het KPS. En het is ongehoord en crimineel, zegt Cher.
2: Komt dat aan is
1: de vraag moeilijk nog?
2: Nee, de vraag nog moeilijk. Ten aanzien van een integriteitskwestie, zo begin je doen. Hoe ziet het, we hebben bezig met een afwerving, dat we ziet dat we los het vast diploma die we gebruiken. Dat zou doen. Voor je kan scouten, je kan naar scouten, dat we zijn niet gaan minnen voor een warmerk diploma. En dat nou af de stap zo begint te kijken, dat we ook een integriteit kwestie, want in elkaar kan een vast diploma naar scouten voor te scouten schrijven.
1: Ja.
2: Dus in gaan naar minnen de warmerk man.
1: Janice, de vragen die je hier stelt, heeft de KCI reeds beantwoord over Biggie Barba en zo lange baarden en vals haar. Dus ik ga hem even skippen. Jurgen stelt hier een vraag. Kunt u dit vragen? Kees van arrestatieteam, 13 politiemannen aangehouden en nog steeds geen opheldering in de zaak. Dagvaarding is er al geen bewijs.
2: De zaak is al bij het Openbaar Ministerie en ja, er is klaarheid gekomen, er zijn aanhoudingen in die zaak.
1: Ja.
0: En ik denk dat ze worden gedagvaard, dus het strafrechtelijk onderzoek loopt.
2: Ja.
1: Oké. Okay, de persoon bedoelt Starnieuws. Ze moet de rijbewijs op Starnieuws plaatsen.
2: Oh, Starnieuws. Ja.
1: Waarom moet het wiel altijd opnieuw uitgevonden worden? Rijbewijzen moet een instituut krijgen, is geen politiewerk. Agenten moeten op straat zijn, boetes uitschrijven ook niet. Handhavers brengt geld op. 24 uur boetes uitschrijven. Politie moet politiewerk doen, zegt Mello. Is making sense?
2: Nee. Ik kan me niet helemaal, als korpschef kan ik me niet helemaal daarin terugvinden. Mm. En vaak houdt men ervan om vergelijkingen te maken. Van wie gaat kleinschaligheid voor een samenleving, voor Suriname, vindt dat onvoorzichtig. Daarmee zeg ik niet dat KPS moet horen aan Rokodisie. Mm. Maar de politiemensen die daar zijn getraind, hè, en komt dat aan, is alle de afdelingen voor school, zoals narco, fraude, is hier rijboot, kregen mensen een speciale training om te werken op die afdeling.
1: Ja.
2: Je begrijpt, als het een miljoenenbevolking is, en, dan kan je bepaalde dingen wel doen. Maar voor je kleinschaligheid voor akkoorden die zien, moeten we toch voorzichtig zijn met bepaalde dingen.
1: Ja. Oké, okay. Lembo AUB, ik stuur je een filmpje. Dit is een medewerkster van de korpschef die van plan was samen met haar vriendinnen mijn neefje te lijf te gaan. Kasi, ik ga die film voor je voor okay, sturen.
2: Ja.
1: Tegenwoordig wordt alles gefilmd, maar dat is goed.
2: Ja.
1: Ik moet het even voor mezelf eerst. Medewerkers, aan medewerkers kan beginnen naar den borst. Je maakt geen grappen, heb ik begrepen. Iemand zei me zelfs, hij is genadeloos.
2: No, maar.
1: Nou, ik zei, maar dat hebben we nodig. Dat niet helemaal, dat hebben we nodig. Maar dat, no man, genade ver weg, man. We kunnen afronden, denk ik. We gaan nog 5 berichten zo lezen. Het is al bijna 5 uur, hè?
2: Ja.
1: Waarom doet het KPS? Gelet op de beschikbare capaciteit van beëdigde BAVP'ers en de wettelijke mogelijkheden. Geen structureler beroep op deze functionarissen. Een gerichte inzet van BAV

0: VPS kan binnen hun wettelijke bevoegdheden en onder toezicht van het KPS zorgen voor meer zichtbare aanwezigheid, extra toezicht en meer ogen en oren in het veld, waardoor de reguliere politiecapaciteit doelmatiger kan worden ingezet.
1: Klopt, dus we waren bezig met een project reservepolitie. Even kijken met de minister, moeten we even kijken hoe het staat daarmee. Maar dat is wel een goed initiatief. En als korpschef, wij als korpsleden zijn voorstanders van dat de handhavers komen. Ja. We kunnen daarmee starten als land. Look hoeveel asana te go. Mensen die bijvoorbeeld verkeer, die maken assisteren. No. Als het BAVP er, dan maak je de bezig. Dan maak je poen aan het verkeer. Dus als een project, want het project echt saboboom, dan zijn voor reservepolitie. Het is een project dat kan komen, dus maar dat die kan assisteren. Dus dat zijn de goede stappen, de stappen die we al kunnen doen. Wij ontlast koud op Chinzo.
0: Er is ook, wacht even, over integriteit van het KPS gesproken. Wat heeft de heer Akal te zeggen op het feit dat heel wat politiemannen die nu thans inspecteurs zijn bij het JIT-team gerecruiteerd en nog steeds daar zijn, ondanks integriteitsissues jegens hun?
2: Nou,
0: ik ga door. De meer dan 100 goed opgeleide Intel-medewerkers verdeeld over 3 inlichtingendiensten die door de KC Isaacs in opdracht van de ex-president zijn afgelost, hebben nog steeds informatie inhouden de antecedenten van leden van het JIT-team. Denken aan hun vermogen waarmee ze ook aan het werk gaan. Meerdere panden in en rond Paramaribo, ook in het Panam-project. Er is zelfs een inspecteur, hier staat zijn naam, maar ik ga die naam niet noemen, inspecteur G, bij het JIT-team die tijdens zijn functie in het korps als hulpagent van politie toen in 2004 is veroordeeld wegens medeplegen van ontvluchting. Er is ook een inspecteur P bij het team die door dezelfde korpschef Pinas meerdere keren is gerapporteerd wegens niet integere gedrag. Pinas was toen hoofd van de digitale recherche, zoals hij dat zelf heeft aangegeven daarnet. Dat is Marie Sapsani.
2: Nou, misschien om op het eerste in te gaan. De recrutering van JIT valt niet onder Korpspolitie Suriname. Het is een unit dat rechtstreeks onder de procureur-generaal valt. Mm.
0: Ja. Ja. Dat is alles.
1: Dat alles.
0: Oké, dit is niet voor nu. Oké. De mensen blijven bellen, maar kan ik toch nog 3 telefoontjes doen?
2: Ja.
0: Of jullie wel?
2: Ja, ja, ja.
0: Gewoon 3 telefoontjes nog doen. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Goedemiddag.
3: Suedo hier.
0: Hey, ja.
3: Het gesprek verbrak daarnet. Ja. Ja, ik groet nogmaals de korpschef, directeur operationele diensten.
2: Goedemiddag.
3: Ik had eigenlijk meer een advies, ook voor de heer Limburg. Omdat wanneer u bepaalde vragen stelt, merkt u dat dus de korpsleiding ook verwijst naar de minister. Het zou goed zijn voor de gemeenschap om te weten wat de samenwerking is tussen justitie en KPS. En om te weten hoe KPS afhankelijk is van justitie. Toch? Want bijvoorbeeld, KPS kan goede uitvoeringen hebben, plannen met betrekking tot het beleid, maar is dan ook weer afhankelijk, toch, van het ministerie of van de minister. Daarentegen heb je weer dat ook de minister weer afhankelijk is. Want ook die heeft een leiding, of tenminste, ja, een leiding boven zich. En dan kan de gemeenschap ook precies weten wanneer kunnen ze de politie aanspreken en wanneer niet. Toch, er is net een vraag gesteld over een printer met betrekking tot rijbewijzen. Heeft een korpsleiding naar Bamuni voor de bepaalde sani? Toch? Hoe worden de uitvoeringen dan gedaan? Dus ik zou vragen aan meneer Limburg die informatie naar de gemeenschap, vooral vanuit justitie. En net zo heb je ook andere organen zoals de militaire dienst. Toch? Om die verschillen te brengen en natuurlijk om ook die connecties te brengen, zodat de samenleving kan weten waar is KPS of waar is het leger afhankelijk, toch, van de verschillende ministeries. En waar zijn er knelpunten vanuit de ministeries die ook die voeding moeten geven aan de uit.
0: Zo, we hebben we weer problemen met Ula. Maar goed, dat is duidelijk. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
4: Goedemiddag, Limbo Nanga Roy.
0: Roy, ga je gang.
4: Ja, Sammy Leman begrijpt. Als dan voor je Nanga en KPS, staan er verschil voor die OM? Want school to attack zo dat is OM beslist. Dan ligt als dan voor je soort man de na je. Dus dat is het minimum begrijpt. Staan er verschil voor je? Hoe kom je daar bij je? Want als school to vast school to onder de roko is zeg maar onderzoek de. Zijn er een verschil voor je?
0: Ja,
4: OM, zij vader naar OM. Zomaar ik kies de man dat, vader maar ik doe door dat. Zomaar ik kies de. Wat verschil is dat? Je ziet dat
0: als een
4: Nero. Als een Nero koto. Als een Nero ko.
0: Blijf luisteren.
4: OM op de IGIS aan die vraag.
0: Blijf luisteren. Dat is een goede vraag. Wat is het verschil? En hoe vindt de bemensing plaats? Dat willen we weten. De laatste vraag. Goedemiddag, ik ben de uitzending.
5: Ja, goedemiddag, mijn naam is Kenneth. Goedemiddag alle heren in de studio.
0: Gaat die gang.
5: Ik heb even een vraag. In het geval van de vermissingen, en in het bijzonder het geval Leisner, zou het niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld satellietbeelden, opgeslagen satellietbeelden op te vragen in het buitenland, toch van die locatie daar, zodat men die bewegingen kan volgen toch, die dat zijn geweest in die periode? Dat is mijn vraag.
0: Prachtig. Dat was de laatste, Cassie.
1: Ja, ga direct ingaan op het laatste.
0: Die vraag van Jet was er ook, hè?
1: Ja, ga ook antwoord geven daarop. Ten aanzien van het laatste moet ik zeggen, u had het, Limbo, u bent zo net. Oting one case is. Case niet, tap naar uno. Alle de informatie die zie ik van de bronnen in de rokken taboe voor je klaarheid. Als je satellietbeelden moest je klaarheid in Atori, dan ga je satellietbeelden gebruiken. Dus we zijn niet klaar met die zaak. Het is ongoing en sowieso voor je klaarheid. Misschien weer een keer van je.
2: Nou, het is opgericht bij beschikking van de procureur-generaal. En u moet het zo zien. De wetgeving, het politiehandvest en de uitvoeringsregelingen geven precies aan hoe het korps wordt ingericht. En er is ook een bepaling daarin dat dus de minister en de procureur-generaal ook mensen ter beschikking kunnen krijgen. Om een speciale unit te vormen. Dus het wordt gedekt door de wetgeving. De recrutering, daar hebben wij geen invloed op. Maar dat wordt dus eigenlijk van daaruit gedaan. Als we kijken naar de instellingsbeschikking, dus natuurlijk moet ik u verwijzen eigenlijk voor het inhoudelijke naar de procureur-generaal. Maar de instellingsbeschikking geeft aan dat JIT voornamelijk belast is met transnationale georganiseerde misdaad, waaronder drugsmokkel.
0: Ja, misschien heb ik even niet goed geluisterd. En hoe ziet de bemensing, hoe kom je daar?
2: Dat bepaalt
0: de procureur-generaal.
2: Ja.
0: Ja, maar het zijn politiemensen toch?
1: Ja.
2: Right. Het is een mix. Je hebt politiemensen, maar je hebt ook mensen van DNV. DNV.
0: Oh, geen burgers?
2: Burgers ook.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: We gaan eruit. Cassie, ze heeft zijn ademonie. Dat gaat naar de pot van de PG, no?
1: Er is een verdeelsleutel.
0: Tijdens de boetes.
1: Er is een verdeelsleutel.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus sowieso krijgt KPS een deel van dat geld terug.
2: Ja.
0: Ontvangen jullie veel?
1: Rita, ik was een verdeelsleutel.
0: De man is
2: net tagier.
1: Altijd meer, maar is een verdeelsleutel dus ja.
0: Commissaris Akal, u mag uw last words aangeven en dan sluiten we met de gast.
2: Yes. Nou, meneer Cliff, bedankt voor deze gelegenheid. Ik wil direct gebruik maken om de samenleving op te roepen. Skoto, one day you beste kameraad, maar skoto one of my doing. Lek van we takkie, we aksali a gemeenschap. Jeep unu nanga a gedragsverandering. Jeep unu nanga a criminaliteitsbeheersing. Skoto da je visie, maar jeep unu baka. En u saptak oilenge zei kong, de skode a kondre, zei verwelkom a internationale gemeenschap toe. Thank you very much.
0: Yes.
1: De corruptie is samen tegen de samenleving. Samenleving, veiligheid aan een toeval. Veiligheid ook toe aan een sprint. Aan een loyal long tak idee ook is veiligheid. Veiligheid wat takkie, nou een resultaat voor goed bestuur. En dat maakt een korpsleiding die zie, je ziet dat we ook naar goed bestuur, zodat je veiligheid kan gegarandeerd.
0: Nou, dankjewel de commissaris. En je bent hoofdcommissaris. Hoor.
1: Ja, hoofdcommissaris. Ja.
0: Hoofdcommissaris Spinas en commissaris Akal voor je aanwezigheid, ook de assistent.
1: Vrede.
2: Hoofdinspecteur Vrede.
0: Hoofdinspecteur Vrede, die dus achter de schermen heeft wat gezorgd voor wat aansturing, kan ik het zo zeggen. Mevrouw Vrede, dank u wel. Veel succes met het korps als er wat is. Is een open door.
2: Wederzijds.
0: Oh. Nou, wij gaan er gelijk uit voor wat betreft deze bacanatori. Ik wil iedereen bedanken. Ik wil nog even blijven zitten hoor. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren, de adverteerders, de kijkers. Robert is er straks om 6:00. Wij zijn er met Gods wil morgenmiddag. Om 2:00 met een nieuwe aflevering. Deze uitzending, dit programma is later vanavond, zo rond 8:30, integraal te volgen op YouTube. Goedemiddag.

0: samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM. Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar deze man is na €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Para. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 11 september 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte westverbinding tussen Peking Sarong en Trulikamp, Peking Sarong en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren. En of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one. Number one.

you on social, babe?

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosso Lobby.
1: This is a Lim FM production.
2: Yo, Vaka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!

0: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: Weggebruikers, wees alert op loslopende dieren in het verkeer. Brigadier Blexen van de politie legt uit hoe dat zit.
2: Het komt wel eens vaak voor dat dieren loslopen over de weg. Wees extra alert in gebieden waar dit vaak voorkomt en pas uw snelheid aan. Dieren kunnen immers plotseling oversteken.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
3: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
4: Republic Bank. We're the one for you.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
5: Lim FM. Unmatchable.